0: tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op! Ik kan

0: muziek. Ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.
0: Samen met Russo.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: We hebben veel beleefd.
0: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
4: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
0: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
5: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Tour de Pieterpad.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste.

0: En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn

0: afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
2: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
2: Tour de Pieterpad.

0: Continu.
1: Hier zo je lief, het slijt me in je armen.
2: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
2: Mooi doel trouwens.
1: Zeker. SKW Shop.
2: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
1: En nu weer naar de wedstrijd.
2: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de Wereldaan Sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Nooren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste leger.

0: ontsloeg Hexet de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: We hebben veel beleefd.
7: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
8: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
7: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
9: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
7: Tour de Pieterpad.
10: Kunt u even komen?

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op.
2: Ik kan

vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
6: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
15: Loco.
14: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
18: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
19: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
20: Gratis bezorging.
21: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
22: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
24: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
0: nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

Die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken. Tot hij begon te praten, zonder dat ik hem iets vroeg. Hij zei, kaart.

0: Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, hey, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jagen op gratis stickers, dat is de jaar van Jumbo.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
9: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
10: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
11: In Hogeveen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
13: Radio continu. Nieuws.
14: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-foods blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels-, logistieke- en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen.
4: Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer, vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
17: We hebben veel beleefd.
18: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
19: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
20: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
21: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
22: Tour de Pieterpad.

0: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Vodafone! Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
13: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
15: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
16: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
17: Gratis bezorging.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
20: Radio Continu.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
20: Radio Continu.
22: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room. Samen met Russo hier op Radio.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints? Always unexpected freshness.
4: Sportlife. Sportlife.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
15: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Nog 309.000.
19: Oké. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
23: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
25: Radio Continu. Nieuws.
26: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
1: Het gaat weer gebeuren! Bokpop Zinneburen! Vrijdag 25 september, de Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september, Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september, Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober, 90s Dance. Met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond. Met de Oranje Band, DJ Ik Willem. Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
3: Radio Continu.
4: We hebben veel.
3: De Pieterpad wordt

0: Door Stichting Voor het Kind.
1: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
2: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
1: Door de Pieterpad.

0: continu schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
2: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Of ze er nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
8: Mooi doel trouwens.
7: Zeker. SKW Shop.
8: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
7: En nu weer naar de wedstrijd.
8: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezoek.
14: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
15: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
18: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Livre Vuurwerken.nl.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, hey, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
6: Oh,
5: wat een geld.
6: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi, een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
18: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
19: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa di mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws.
3: Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 gezamenlijk ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Buchholz O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Sommige Nederlandse transportbedrijven proberen brandstofaccijns te ontwijken door goedkoop in het buitenland te tanken. Volgens onderzoek van BNR wordt de diesel daarna overgepompt naar vrachtwagens die in Nederland rijden. Buitenlandse brandstof in een eigen voertuig gebruiken is toegestaan, maar het overtanken of doorverkopen ervan niet. Transporteurs die worden betrapt riskeren een boete. Bij ernstige overtredingen kunnen ze bovendien hun vergunning verliezen en hun transportbedrijf niet langer voortzetten. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Continu verkeersupdate.
0: Een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent. Radio Continu luister je naar. We zijn bezig met Tour de Pieterpad. En eerst gaan we even kijken op de weg. Er zijn namelijk nogal wat files. Ongeveer 500 kilometer in totaal. Dus je zult her en der ergens stilstaan. Ik neem er een aantal uit. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat 10 minuten ongeveer op de klok als extra reistijd met 7 kilometer bij Stroe. Richting Hoevelaken is dat. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar zit je bij Beest, Zaltbommel. Ongeveer 11 minuten, 10 kilometer. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ook een hele bekende plek natuurlijk. Knooppunt Gouwe richting knooppunt Terbrechtseplein. 12 minuten. Oftewel 12 kilometer.
2: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.

0: tweede Expo Roermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op fossiexxl.nl of ren snel naar fossiexxl. Was je wel?
1: Autobedrijf Freddy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: Radio Continu.
4: We hebben veel beleefd.
3: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
3: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
3: Tour de Pieterpad.

0: De route Venlo naar Zaandam.
1: De route Venlo naar Zaandam. We zijn bezig met Tour de Pieterpad. En aan de telefoon een van onze helden op de fiets. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen, Melle.
1: Hoe is het daar, jongen?
2: Nou, ja. We hebben nog niet op het zadel gezeten. Dus we gaan zo meteen echt merken hoe dat met het zitvlak is.
1: Maar hoe is het met de spiertjes? Want je bent natuurlijk nu wakker. Je bent even wezen ontbijten, neem ik aan. Dan voel je toch iets?
2: Ja, zeker. Dat voel je wel, hoor. Je voelt echt wel dat je de hele dag weer op de fiets hebt gezeten.
1: Ja,
2: en dat je ook wel een beetje kou hebt gevat, hè, door die enorme regenbui die we gehad hebben.
1: Ik zag foto's van mij komen, weer kleddernat.
2: Ja, joh, ik kreeg een foto van Robin te zien. Die had snel even een fotootje tussendoor gemaakt. Het was net alsof ik een naaktslak op mijn hoofd had, joh.

0: normaal.
1: Ik wou niet over die kuif beginnen, maar nu het zeg.
0: Ja. Nee, die is tekenend voor nu. Ja. Nee, we hebben volle goede moed. En ook, toch ook even de vraag richting Hendrik. Hoe gaat het voor jou de allereerste keer dat jij fietst?
2: Ja, dat gaat goed. Wat je zegt, gisteren was natuurlijk behoorlijk... behoorlijk nat en veel wind gaat ook.
1: Ja.
2: En vandaag lijkt het goed. Dus we gaan vol tegenaan.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: En
0: daar gaan we.
1: De route die gaat uiteindelijk naar Zaandam vandaag is de bedoeling. Je weet niet waar je tegenkomt natuurlijk. Maar er zit van alles en nog wat nog tussen. Maar even voor de mensen die gisteren niet alles hebben meegekregen. Wat is er allemaal een beetje gebeurd?
0: Ik probeer nu in ieder geval de film weer een beetje in je hoofd terug te halen. Dus misschien dat Hendrik een beetje bij kan springen hier en daar. Wat zo'n dag, je maakt echt van alles mee.
1: Ja, te veel om eigenlijk te onthouden natuurlijk, hè?
0: Ja, we hebben een boekje meegekregen. Daar staan allemaal verhaaltjes in.
1: Ja.
0: Met name moppen.
1: Oh.
0: En die moeten we onthouden. Van dat we die dus hebben opgelezen. En dat we die dus niet nog een keer dubbel benoemen.
1: Okay.
0: Dat is één. Dat is de allereerste opdracht die we meekregen vanaf de Pietersberg.
1: Okay.
0: Daarna moesten we heel subtiel Aniek vertellen dat hij met Groningse tongval beter moest gaan articuleren.
1: Dat had ik gehoord, ja. Ja.
0: En ik zit even. Ja,
2: banketbakken.
1: Ja,
2: bakjes mee.
0: Ja. Samen met luisteraars moesten we banketbakkerij vinden in Sittard of voor Sittard.
1: Okay.
0: Dat is ook gelukt. En die gebakjes zijn goed overgekomen, Jeroen.
2: Maar wat over is, is toch wel ergens, verdwenen.
1: Dat is toch verdwenen.
0: Ja, ik weet niet waar het doosje is.
2: Mijn bedoeld, maar.
0: Nee. Ik weet niet waar het doosje is. Dus ik hoop niet dat het ergens uit de fietstas of wegloopt.
2: Ja, er staan twee mannen staan ons echt aan te kijken van jongens. Volgens mij hebben ze alweer een opdracht in de hand.
0: Nou, we hebben net een eerste... we denken dat we weten wat er zometeen gaat gebeuren.
1: Maar?
0: Tenminste, een vermoeden.
1: Ja?
0: We hebben namelijk een groen shirt aangekregen.
1: Een groen shirt?
0: En ja, dat staat ook voor een biermerk, een Heineken 0.0.
1: Ah, een van de sponsoren.
0: En we weten waar we zo meteen langskomen. Dus, wordt vervolgd. Maar allereerst, Melle, wil ik toch heel eventjes... we hebben natuurlijk heel veel luisteraars.
1: Ja.
0: En er zit nou ook één speciaal... ons thuisfront luistert sowieso mee.
1: Mm-hmm.
0: Maar er zit ook één speciaal in een kapsalon nu op dit moment te luisteren.
1: Oh.
0: En ik loop even dichter richting de man daarvan. Want het is vandaag 1 september.
1: Ja.
0: En Ronald is vandaag 26 jaar getrouwd met Emien.
1: Oh,
0: van harte gefeliciteerd, Ronald.
3: Hey, dankjewel.
0: Lang zullen ze leven in de gloria.
3: Bloemen.
0: Ja, we wouden toch heel eventjes. Ik bedoel, hij is hier op de trouwdag. Ja. Is hij met ons mee.
1: Ja.
0: Maar het feestje gaan we natuurlijk binnenkort wel even inhalen. Dat gaan we wel even doen.
1: Nou, aan het eind van de week kunnen we daarop proosten, lijkt me.
0: Ja, toch? Zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
1: Helemaal goed.
0: En,
1: nou.
0: En ik zie Hendrik nog naast mij met het welbekende boekje.
1: Ja.
0: Er moeten nog twee verhaaltjes uit doen. Dus als Hendrik de eerste pakt, dan...
1: Gaan we dat nu doen? Oké.
0: Okay.
1: Ja. Let's go.
2: Melle, wat zegt een skelet dat honger heeft?
1: Ik heb werkelijk waar geen enkel idee.
2: Nou, het eerste wat je zei was goed. Ik rammel.
1: Ja. Oh, die is leuk. Ja.
0: Hey, er komt er nog eentje.
1: Ja.
0: Een 0 en een 8 gaan op stap.
1: Ja.
0: Zegt een 0 tegen de 8, zit je riem te strak?
1: Oké, daar moest ik even over nadenken. Het is nog wat vroeg. Ja, zit je riem te strak?
0: Ja.
1: Donders, wat
0: een zo'n dag. We krijgen een envelopje van Robin.
1: Oh, je hebt wat mooi.
0: Ah, nee! Uit het gebaksdoosje bij zich.
1: Dat gebaksdoosje.
4: Even opletten.
1: Ja.
4: Deze gebakjes.
0: Ja.
4: Dichter mee zijn en meenemen.
0: Ja.
4: Hier gaat wat belangrijks mee gebeuren.
0: Hier gaat wat belangrijks. Maar dit gaan we niemand meer geven. Hoop
4: niet
0: ik.
4: Uit.
1: Dat gaat wat.
0: Ik heb er zitten. Oké. Okay. Ja. Hendrik heeft er gisteren ook heel veel zitten mee weten te fietsen. Het ziet er ook nog heel keurig uit.
1: Is dat zo?
0: Nee, alles behalve. Het is dat we weten dat er gebak in zit, maar dan kun je er niet meer van maken, Robin.
4: Nee. Eind van de week. Of,
0: eind van de week?
4: Eind van de week.
1: Moet dat zo lang mee?
4: Dat weet ik niet. Jullie opdracht.
0: Hij schrikt, want hij verklapt net iets volgens mij.
1: Oh. Ik hoor iets van de opdracht. We gaan naar de opdracht. Wat was de opdracht?
0: Oké, we gaan naar de opdracht. Even kijken. Ik heb hier de envelop. Hendrik maakt de envelop over met opdracht 1 voor vandaag. Dag nummer 2 voor Tour de Pieterpad. We gaan hem nou openen.
1: Ja.
0: Beter natuurlijk dat we die groene shirts aan hebben.
1: Ja.
0: Oh, even kijken. Het papiertje wordt... daar gaan we. Oké, lees jij hem op, Hendrik?
2: Jammer.
0: Oké. Goedemorgen, helden. Hopelijk hebben jullie goed geslapen en hopelijk niet te veel vaseline nodig gehad voor die mooie rode billetjes. Als jullie zo weer op de fiets stappen, nemen jullie de route richting Velden, Arsen. In Arsen komen jullie langs een brouwerij. Graag zouden Robin en ik zien dat jullie vlak voor die bewuste en befaamde brouwerij even stoppen om jullie volgende opdracht in ontvangst te nemen. Okay. Succes van jullie ontzettende sympathieke en woest aantrekkelijke quizmasters in opleiding. Robin en Ronald.
1: Ja, maar dat betekent dus dat jullie nu de fiets op moeten.
0: Wij gaan nu de fiets op.
1: Ja. Donders.
0: Nou. We gaan het inzetten. En heel voorzichtig met het gebak.
1: Ja.
0: We gaan er weer voor, Hendrik.
2: Ja, komt helemaal goed.
1: Hé, jongens.
0: Ja.
1: Gas op dat ding en heel veel succes. Ik ben heel benieuwd wat jullie tegenkomen vandaag allemaal.
0: Wij ook.
1: Hey, tot straks.
0: Hoi.
1: Jongens, dat is toch wel geweldig, hoor.

Goedemorgen Melle, hier weer ingecheckt. Groetjes Gerard uit Deterswaard. En mannen op de fiets, heel veel succes en sterkte vandaag met de tweede etappe.

Splitsing, recht uit het hart. Lekkere muziek hier op Radio Continu. Trouwens, even jongens, je weet het, hè, je kunt gewoon doneren. Daarvoor kun je naar radiocontinu.nl. En vrijdag kun je zelfs zelf onderdeel worden van de Tour de Pieterpad. Dan kun je met ons mee fietsen vanaf 2 uur vanuit Pieterburen. Sexy als ik dans. Ja, dat weten we. Nielson. Sexy als ik dans.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
6: Wauw, mooi doel trouwens.
5: Zeker. SKW Shop.
6: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
5: En nu weer naar de wedstrijd.
6: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
15: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren? Wij denken verder. Kijk op beleggingspandenfinanciering.nl. Spanden-financiering.nl.
16: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
18: Vandaag en morgen is het licht wisselvallig met soms wat zon en af en toe een bui. Vanochtend komt vooral in het zuiden van de grote rivieren en in het Waddengebied, sorry, ik kom even niet aan mijn woorden, plaatselijk even een buitje voor. Dus ik hoop dat het niet te ver zuidelijk is, want dan houden de heren het nog een beetje droog. Verder soms ook even wat zon. Vanmiddag zijn er flink wat zonnige periodes en het blijft vrijwel overal helemaal droog. Vanavond is er weinig bewolking, dus het gaat een beetje afkoelen allemaal.
16: Continu verkeersupdate.
18: Er zijn natuurlijk ook her en der wat flitsers gemeld. Dankjewel daarvoor. In het A6 hebben we richting Muiden bij Emmeloord. Dat is 83,5. Dan heb ik hier nog eentje. Dat is Zwolle. Dat is Groningen richting Zwolle op de A28 bij Nieuw-Leusden. Afrit Ommen, 99,4. En de laatste is Apeldoorn richting Apeldoorn-Noord bij 209,3. Kijk uit.
16: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welde en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio

0: de Pieterpad natuurlijk. En de heren Hendrik en natuurlijk Kevin zitten nu op dit moment op de fiets. En ja, het kan natuurlijk niet zomaar, hè?
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op tourdepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.

0: zijn.
1: Guus Meeuwis.
0: Het kan niet zo mooi zijn, beter dan goed. Het kan niet zo mooi zijn.
1: Kevin en Hendrik zijn natuurlijk heel erg druk aan het fietsen en van alles aan het doen. En we gaan straks natuurlijk ook weer even met ze bellen om te kijken wat nou precies die opdracht gaat inhouden met die groene shirtjes en alles. Maar laat ik even erbij zeggen, jongens, we kunnen het niet zonder jullie. Dus doneer. Doneer voor Stichting voor het Kind. Want daar doen we het allemaal voor.
2: Ik wil graag de toppers hebben weer heel veel succes wensen. En zeker het team wat achter die jongens aankeutelt. En iedereen die er maar wat mee te maken heeft. Heel veel succes wensen vandaag. Daarbij wil ik heel graag even een verzoeknummertje aanvragen. Voor de meesten is het niet onbekend. Een nummer van de Bas. Het maakt mij niet uit wie. En daar maak ik €10 voor over.
1: Ah, te gek, man. Tougher than the rest. Dit is Bruce Springsteen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
13: Continu verkeersupdate.
15: We gooien even een blik op de weg, want ja, daar moet je af en toe ook even kijken. Papendrecht richting knooppunt Ridderkerk, dat is op de A15. Daar is 6 kilometer file. Dan Hoek van Holland richting Gouda. 4 minuten vertraging daar bij Schiedam richting Rotterdam over Schie. 2 kilometer. En de laatste Apeldoorn richting Arnhem A50. Knooppunt Beekbergen richting Loenen. En daar staat 4 kilometer. Nou, als je erin staat, het zal niet heel lang duren, maar wel heel veel sterkte natuurlijk, hè?
13: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
16: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
17: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
18: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
17: Oh, wegwezen!
18: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remy.

0: premium.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
1: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
2: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: We hebben veel beleefd.
6: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
7: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
6: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
8: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
6: Tour de Pieterpad.

0: altijd een lekker beeld, hè.
1: We hebben veel beleefd.
2: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op tourdepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
3: Ja, ik ga er toch even een paar noemen, want dat is toch altijd wel even fijn, hè. De LS Events bijvoorbeeld, die doet gezellig mee. Denise Fashion, Totability autoverkoop in Gieten, zo moet ik het zeggen. Ad Safety Group doet natuurlijk ook mee. BHV Rode en Get Fit Girl. Ja, wil jij nou ook meedoen? Ja, je hoeft niet per se een bedrijf te zijn, hè. Je mag gewoon ook meedoen. Het is heel simpel. Je doneert via radiocontinu.nl. Dan kom je uiteindelijk wel bij de doneerknop uit. Daar druk je op. Dan geef je wat je geven wil. En dan mag jij natuurlijk gewoon een plaat aanvragen. Hè? Dat kun je sturen via de radiocontinu WhatsApp. En dan checken we even. Goh, is er genomineerd? Hartstikke fijn. Nou, dan gaan we die plaat gewoon draaien. Zoals net ook eentje van The Boss. Oftewel Bruce Springsteen kwam voorbij. En ja, dat is het. Dat doen we het voor. Stichting voor het Kind. Daar zijn we voor bezig. Kevin en Hendrik zijn druk onderweg. Daar gaan we zo meteen eens even bij kijken. Maar eerst gaan we gewoon lekker muziek draaien. En je weet het, hè. Ik heb jouw donatie nodig. Dus zorg ervoor. Regel het. €5 is al hartstikke leuk. Dat vinden we fantastisch. Laat het me weten. Gooi het in de app van Radio Continu. Dit is de Steelers Wheel.

0: Back in the Middle with You, Steelers Wheel. En ondertussen gaan wij gewoon even kijken of de fiets... die heb ik aan de lijn, want die zijn net even afgestapt volgens mij. Kevin, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je. Ja.
0: Fijn, dan gaat alles weer goed.
1: Ja.
0: Je kent mij, ik zoek altijd de rode knoppen.
1: Dus, ja. Dat is altijd goed. Zolang het geen groene is, gewoon rood. Hoppakee.
0: Groen, rood, geel, alles kan door elkaar. Maar waar zijn jullie? Want jullie hebben een stuk gefietst nu.
1: Ja, wij hebben het seintje nu wel op rood. Dus wij staan... we moesten afstappen hier.
0: Ja.
1: We kregen natuurlijk de opdracht bij de start voor vandaag, dag 2.
0: Ja.
1: Dat wij bij een brouwerij af moesten stappen. Nou, dat hebben we gedaan.
0: Ja.
1: We wachten nu nog op Robin. Die is hier naartoe onderweg. En dan krijgen we de vervolgopdracht.
0: Oké.
1: Maar we hadden het eerder al heel eventjes over een groen shirt.
0: Ja.
1: Met Heineken 0.0.
0: Ja.
1: Maar daar staan we natuurlijk nu niet voor.
0: Niet?
1: Voor
0: had ik het fout? Waar staan jullie dan?
1: Bij de Hertog Jan 0.0 fabriek.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Die is daar in de buurt. Oh, wat leuk.
1: Ja, dus ik ben nou heel erg benieuwd wat de opdracht gaat zijn. En ik hoop niet dat we ons...
0: Ik weet niet of je naar binnen komt met een groen shirt daar, hoor.
1: Ik denk dat we geweerd worden, ja.
0: Nou, dat wordt wat. Ja. Ik ben heel... Maar ja, goed. Ja. Oké. We zijn dus benieuwd. Robin is dus onderweg. Of Robin. Met de opdracht.
1: Ja. Dus die zal in elk moment zijn.
0: Oké. Okay.
1: Politie voorrijden. Oh jee.
0: Nou, dat zou je hem hebben.
1: Nee, dus gebeuren. We maken het nog even rustig af. Dus ik geef zo meteen wel even een seintje als Robin er is. Dat we de opdracht 2 ook hebben.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Net als jullie, wij weten hier in de studio natuurlijk ook helemaal niks. Alles is geheim gehouden, dus dat is natuurlijk voor jullie net zo goed een verrassing als voor ons. Hoe hangt Hendrik erbij? Doet hij het nog een beetje?
1: Ja, goed. Ja, volle moed. En voor hem natuurlijk ook de allereerste keer dat hij meefietst. Ja. Dus het is wel even wennen.
0: Jij bent natuurlijk de veteraan. Je hebt het vaker gedaan, dus je weet hoe het moet.
1: Ja, nee. Op een gegeven moment weet je de kneepjes een beetje. Dus dat is van de hele, hele kleine simpele dingetjes vaak al. Hè, dat je denkt van, hey...
0: Geef je hem ook tips?
1: Zeker, tuurlijk. Ja, je moet elkaar helpen.
0: Oh ja.
1: Ja, als je een tipje kan geven, dan absoluut.
0: En als je nou stel je, want jullie zijn bezig met 500 kilometer. Eigenlijk net iets meer, maar in ieder geval 500 kilometer. Tour de Pieterpad. Stel nou dat je iemand hebt die zegt van nou, dat wil ik ook eens een keer mee fietsen. Kan dat vrijdag. Maar heb je dan voor hun ook een tipje? Want dan moet er ook nog even gefietst worden natuurlijk.
1: Ja, welke tips zal ik dan even...
0: Dat weet je niet, mag je ook over nadenken hoor.
1: Denken. Ja, daar denk ik wel even over
0: denk
1: na.
0: Er maar over
1: Ja. Uit de vele tips ga ik er even...
0: Zet je uit het blok, je moet dat hele boek weer door natuurlijk met tips. Dat snap ik wel,
1: Ja, zeker. Ja, de notitieblok is nog vol, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan komen we straks weer bij je terug als Robin ook uit de politieauto gestapt is. Nee, die komt gewoon op de fiets natuurlijk. Hè.
1: Ja. Nee, Robin die komt straks met de bus.
0: Oh, met de bus.
1: Die rijdt achter ons aan. Ja. Dus die gaan we elk moment gaan we die hier zien.
0: Ik ben benieuwd. We komen zo meteen weer bij je terug, Kevin.
1: Super, Mille.
0: Joe.
1: Tot straks.
0: Hoi. Joe.

0: en stuur je plaat door via WhatsApp.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. U verdient het.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
7: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Loco.
8: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
11: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week alle Milner kaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
16: Mooi doel trouwens.
15: Zeker. SKW Shop.
16: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
15: En nu weer naar de wedstrijd.
16: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
17: Oh baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
19: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
20: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
21: Licht wisselvallig en soms af en toe wat zon en wat buien. Ja, zo kun je de dag wel een beetje samenvatten. Er zijn flink wel wat zonnige periodes. Maar in het zuiden, ja, daar kan toch af en toe nog wel even een bui vallen. En ja, jongens, ik hoop dat jullie het droog houden op de fiets.
9: Continu verkeersupdate.
21: Gaan we even kijken op de weg. Zijn er überhaupt nog files? Ja, wel degelijk. Het zijn er 12. De eerste is de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar sta je bij Oud-Dijk 2 kilometer stil. Er staan een heleboel wegen zijn dicht. Bijvoorbeeld Papendrecht richting de afrit Dordrecht Centrum is dicht. Dat is op de N3. Maar ook de A28 Zwolle richting Amersfoort. Dan is Strand Nulde bij Nijkerk. Is ook gewoon gesloten. Er zijn er natuurlijk her en der ook nog een aantal flitsers gemeld. Dank je wel daarvoor. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Amsterdam Noord. Daarbij 40.1. En de laatste die ik nu even kan noemen, dat is bij Zwolle richting Omme is dat. Bij afrit Omme 99.4.
9: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
22: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
23: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: komt die nieuwsschijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!

0: Twente hier op radio. Continu natuurlijk. En 3, 2, 1. En daar heb je hem, hè. Kevin, goedemorgen weer.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jullie zijn er.
1: Ja. En Robin is inmiddels ook.
0: Dus die is de bus is gearriveerd.
1: Ja. Dus de opdrachten zijn er weer bij. En wij zitten in een hele mooie proeverij. En ik loop meteen even richting de bar.
0: Oké. Het is 5 uur ergens.
1: Bij de Hertog Jan 0.0, daar zijn we natuurlijk beland. Hè, bij de grote lekker. Brouwerij en de proeverij hier. Ja. Met wie hebben we het genoemd achter de bar hier?
2: Dag, ik ben Petja.
1: Hoe zeg je?
2: Petja.
1: Petja. Ja. Het is prachtig mooi hoe het café hier is. Echte nostalgie en authentiek is wat we hier heel erg terugvinden. Maar jij was net best wel verbouwereerd. Want jij zei al...
2: Nee, ik was oplettend.
1: Ja, zeker oplettend ook. Maar jij zei meteen al... Oh, jij hebt wel lef, zeg. Hey.
2: Ja, dat klopt. Maar ik ga niet zeggen waarom, hè, want wij spreken die naam hier niet uit. Ik ben er met een t-shirt aan van de groene fles.
1: Ja.
2: En dan kunnen we niet zo tegen.
1: Nee. Dus het shirt is inmiddels omgedraaid. Logo's zijn niet meer te zien. We durven ons nou weer te vertonen in jouw café.
2: Ja, dat is prima. Ja.
0: Het mag net.
2: De mensen hier dat groene bier bestellen, die groene fles bestellen, die gaan allemaal op een matje.
1: Ja.
2: Die moeten een excuses aanbieden aan de schilderij van RTK.
1: Ja?
2: Ja, dat is onze standaard ritueel. Wow. Dus als iemand een groene fles bestelt, hebben ze dat probleem. En dat is leuk als de kroeg vol zit, toch?
1: Ja, inderdaad, ja. Dan merken ze meteen. Dat doen ze nooit weer. Maar het is wel opvallend, want wij kwamen hier natuurlijk aanfietsen. En de brouwerij staat hier tegenover. Hè. Daar tegenover heb je eigenlijk de proeverij. Er mist een hele bekende leiding. En ik dacht dat het een loze leiding was, maar dat is dus niet zo. Het is echt waar bier doorheen kwam, richting jou.
2: Ja, de bierleiding, 75 meter lang. Die hebben ze kapot gereden met een vrachtwagen.
1: Oh, ja. Dus daar zijn ze wel mee bezig om het op te lossen, begrepen?
2: Op dit moment is het een verzekeringsverhaal en zijn ze al mee bezig. Ja.
1: Ja, we wachten het rustig af. In de tussentijd staan we in het café, hebben we opdracht 2 zojuist binnengekregen. Hendrik, pak hem er maar bij. Lees het maar voor, wat is opdracht 2?
0: Wat gaan we doen?
3: Hoe jullie zien jullie de befaamde Hertog Jan brouwerij? Bel aan en overhandig dit ingepakte cadeau. Nou, dat aanbellen, dat hebben we al gedaan, Kevin. Dat cadeau hebben jullie zojuist van onze quizmasters in ontvangst genomen. En de bedoeling is dat wij deze overhandigen aan de sympathieke barman.
0: Oké.
1: Oh jee.
0: Ja, hij is al streng.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik hem openmaken, dan staat er iets van de groene fles op. Dan is daar die glasbak, hè?
0: Oh jee.
1: Nee, het staat er niet op. Staat er...
3: Deze valt mee.
2: Wat je zeggen, hè?
1: Wat staat erin? Wat staat er in het cadeau?
2: Wat er hierop staat, Hertog Jan?
1: Hij heeft zojuist...
0: Een koekje van eigen deeg.
2: Ik kan alles zeggen wat ik wil, toch?
1: voor de mensen die meeluisteren. Hij heeft zojuist de cadeauverpakking eraf gehaald. Het is een glas en het is geen glas van... Ik durf het ook niet eens meer uit te spreken. Dan moet ik van die deurmat hier zitten.
3: We laten het hierbij.
1: Ja, we laten het hierbij.
0: Welke naam mag je nou niet zeggen dan?
1: We vertellen straks wel even als we verder zijn gefietsen.
0: Oh, jammer.
1: Het is niet vloeken in de kerk, zeg maar hier.
0: Oh.
1: Nee, maar het valt alles mee. Het is niet van het groene merk.
0: Maar wat heeft hij nou gekregen?
1: Wat zeg je?
0: Wat heeft hij nou gekregen? Dat is me niet helemaal duidelijk.
1: Hij heeft een glas gekregen.
0: Ah, oké.
1: Een glas.
0: Een glas.
1: Ja, top. Een glas. Dus een bierglas van een ander merk weer.
0: Van een weer een ander? Oké.
1: Ja. Maar daar kon je wat meer om lachen dan...
0: Deze was de meer
1: welkom, shirt die wij aan hebben. Ja. Maar daar hebben we ook mooi filmmateriaal van. Want hij heeft het shirt daadwerkelijk echt omgedraaid bij Hendrik ook. ik heb mijn vest erover aangedaan. Moest ik ook echt dicht
0: doen. Je mocht niet naar binnen.
1: Dus Nee.
3: Maar Kevin, wij zijn hier wel gasvrij...
1: Zeker, het is allemaal wel
3: binnengehaald door het café.
2: Heb je geen 2 kamerletjes? Jullie kregen geen 2.
1: Nou, je hoort het. Het glas is overhandigd. Opdracht 2 is zojuist voltooid.
0: Hartstikke goed, man. Succes daar, jongens. Op naar de volgende.
1: Hendrik heeft het welbefaamde boekje er nog even bij.
0: Oh, het boekje. Ja, het boekje.
3: Hey, Melle, hoe heet een kalkoen zonder veren?
0: Een kalkoen zonder veren? Ik heb geen idee.
3: Hij is zo simpel. Kalkoen.
0: Kalkoen. Ja, ik moet wel even naar dat... duidelijk. Een kalkoen.
1: Een ander niveau, ja.
0: Ik moet even mee, ja.
1: Oké, Melle, nog eentje.
0: Ja.
1: Amber is gestoken door een bij. Ze loopt boos op de imker af Een van u bijen heeft mij gestoken. Ja. Waarop de Imker antwoordt: wijs maar aan wie het heeft gedaan, dan zal ik hem straffen.
0: Oké.
1: Ja, even een ander niveautje.
0: Donders, nou, ik was erbij. Gezellig.
1: Hé, maar Melle, ik kijk nog wel even richting de bar waar dat glas net staat. Hij heeft het net uitgepakt. Het glas staat er nog steeds. Dus dat is enigszins goed teken.
0: Vooralsnog blijft hij daar nog even staan. Oké.
1: Precies. Mooi man. Nou, wij gaan zo weer fietsen.
0: Gast op de ding. Succes, jongens. Sterkte met die beentjes, hè. Jojo.
1: Hoi.
0: Kijk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Sportlife. Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke Opleider in Veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
12: Continu verkeersupdate.
14: We kijken even naar de weg. Er zijn nog een aantal files, 14 in totaal. Maar goed, je krijgt er een aantal van me die ietsje langer zijn. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn, dat is bij Kootwijk. Dat is de afrit Hoenderlo. Daar staat 3 kilometer. Dan de A7 bij Den Oever, ook 3 kilometer. En de A28 Groningen richting Zwolle bij de Wijk, 2 kilometer. Dan zijn er natuurlijk ook een aantal flitsers gemeld. Er zijn er een heleboel, kan ik je melden. Maar een aantal pakken we er toch nog even uit. Deze bijvoorbeeld, dit is bij Rijswijk, Den Hoorn. Daar staat een flitser bij 53.5 op de A4. Dan kijken we hier nog, dat is de A28 trouwens, ook Zwolle richting Amersfoort. Bij Harderwijk, daar staat een flitser bij 59.6. Dus kijk uit.
12: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
15: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
16: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
17: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: We hebben veel beleefd.
21: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
21: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
23: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
21: Tour de Pieterpad.

0: is toch fijn. Nou, jongens, ik vind het zo leuk dat jullie allemaal berichtjes sturen.
1: Goedemorgen. Ik heb zojuist gedoneerd. Ik wil graag een liedje aanvragen van Priscilla Ophoff. Ze mogen praten. Nou. Speciaal voor iedereen die hier aan meedoet.
0: Dat is toch geweldig.
1: Die avond uit de
0: Dankjewel, jongen. Dankjewel. Daar is die. Ze mogen praten.

0: Breekt even in, gezellig.
1: Ja joh, dit is wel even een warming up hoor.
0: Up and down en up and down.
1: Hendrik, op en neer, op en neer.
0: Hendrik gaat ook op en neer. Wat gebeurt er allemaal in die kroeg bij Jan 0.0 jongens? Ongelooflijk.
1: Nee, we staan inmiddels alweer buiten.
0: Oh, je staat alweer buiten.
1: We shirt niet meer te laten zien ten aanzien van die brouwerij hoor. Nee, dat durven we niet meer te laten zien.
0: Ja, dat Heineken 0.0 shirt is nu omgedraaid neem ik aan hè.
1: Ja. De vestjes zijn er weer overaan getrokken op dit moment.
0: Je kan dat door de buurt niet fietsen met zo'n shirt natuurlijk.
1: Nee. Maar hij legde dat ook uit, hè, ten aanzien van excuses aanbieden aan de hertog. Hè? Dus op het moment dat je een groen flesje bestelt, ik durf het naam nog niet hard te
0: nee,
1: noemen hier.
0: Nee, je bent nog in de buurt. Ja. Hoe straks alsnog, hè, op dat matje. Ja.
1: Ja. Nee, in de tussentijd is Linde ook aangeschoven. Linde natuurlijk ook bekende van ons. Met een grote vrachtwagen ben je hier ook voor de brouwerij verschenen.
2: Ja, dat klopt. Het was eventjes lastig, maar ik ben er.
1: Heb je hem leeg, de trailer, of niet?
2: Ja, de trailer is leeg, dus we kunnen hem gaan vullen.
1: Oeh, de kratjes kunnen erin. Nou, er past wel een biertank in zelfs, hé.
2: Ja, dat moet wel lukken, denk ik.
1: Hey, wat leuk dat jij ook even langs schiet.
2: Ja, dankjewel. Ik vind het leuk om jullie even te zien en aan te moedigen.
1: Ja, top. En vrijdag kom je ook naar het slotfeest, hè?
2: Zeker weten. Vrijdag ben ik erbij.
1: Kijk, gezellig. Ja, mooi. Oh jee.
0: Wat gebeurt er?
1: Ik zie een envelop.
0: Oh nee.
1: Ik zie een envelop. Met...
0: Oh, dat gaat hey,
1: Linde, wil jij die voorlezen? Wij kunnen soms door de alle pijnige dingetjes niet meer helder voorlezen. Oh, dus als jij de derde opdracht erbij wil pakken voor vandaag.
0: Het gaat snel.
1: Hendrik maakt hem even vakkundig open. Als ooit nog bij de postcode loterij iemand zoeken om enveloppen te openen, dan kan hij dat wel doen. Dat doet hij vakkundig. Oké, dit is wel een heel verhaal in.
2: Dit is wel echt een heel verhaal wat ik morgen voor ga lezen.
1: Opdracht 3.
2: Oké, opdracht 3. Is het cadeau in goede aarde ontvangen? Oftewel, is het een supermooie Heineken? Wordt goed ontvangen.
0: Oh.
2: Nu dit ook weer achter de rug, kunnen jullie weer rustig verder fietsen. Maar zoals jullie weten, moeten we nog eerst even het pontje over. Wat jullie ook vast weten, is dat het geld kost om het pontje over te varen. En laten wij nou net geen geld in de opdracht envelop gedaan hebben. Daarom krijgen jullie nu precies 10 minuten de tijd om iemand te overtuigen om voor jullie te betalen. Okay. Ook mogen jullie als voorbeeld een liedje zingen voor de schipper. Schipper, mag ik overvaren? Misschien is hij daar wel gevoelig voor. Robin en ik wachten wel aan de overkant. Tot straks en een fijn weekend.
1: Hé, hey, Linde.
2: Ja?
1: Wat leuk dat je er bent. Dit was niet gepland. Ik zag Ronald al kijken halverwege. Linde,
2: ja.
1: Wij hebben geen geld meer voor het pontje. Zouden we iets van jou kunnen lenen? Dan krijg je het vrijdag van me terug.
2: Minstens een liedje voor me zingen.
1: En welk liedje?
2: Dat mogen jullie verzinnen.
1: Het
2: moet genoeg zijn. Eén kans. Anders.
1: Hendrik kan het beste zingen van ons, dat weet ik. Dus als je mij eerst hoort, dan valt daarna alles mee.
3: Je kunt natuurlijk dat liedje zingen. Schip.
1: Welke? Oh ja, dan doen we het even samen. Schipper mag ik overvaren. Die ken jij.
4: Nee, ik ken het echt niet.
1: Wie?
4: Twee, één. Jij begint.
1: Schipper mag ik overvaren, ja of nee? En mag Linde je dan geld betalen, ja of nee?
3: Gaat ze doen, hè?
1: Nou, Linde?
2: Nou, vooruit dan maar.
1: Ik zou ook geen idee hebben. Ja, dan zouden we het café weer in moeten lopen. Maar ik denk dat als we dat weer gaan doen... Nee, dan is het mooi opgelost, Linde.
2: Weer die man lief aankijken.
1: Ja, dan moet er zeker iemand op het matje.
0: Ik hoorde namelijk net iets dat daar even een sorry gezegd moest worden, denk ik, of niet?
1: Ja. We hebben excuses aan de hertog gemaakt. Ja. Ja. Nou, top. Ik heb geen idee. Met de vrachtwagen kan je dat sowieso niet oplinden. Dat wordt wel even een ding op dat pontje.
2: Ja, dat ga ik niet zo leuk vinden, denk ik, met die vrachtwagen.
1: Nee.
2: Maar ik kon er wel heen, zei die man. Dat kon wel, zei hij.
0: Okay.
2: Maar ik kan ook heel goed lopen, hoor.
1: Dan stap je maar achterop.
2: Dat is een goed idee.
1: Oké, nou Melle, onze weg wordt vervolgd.
0: Ja, heel veel succes. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Ik vind het mooi. Jongens, succes daar.
1: Dank je.

0: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op toerdepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
1: Ja, ik zal er toch even een aantal gewoon ook leuk noemen. Want dat is natuurlijk gezellig, hè? Want klasse zijdebloemen en planten bijvoorbeeld. Café Tante Sientje uit Drachten. Smit en Dauma makelaars. Kruwijn, Joy, House of Brands. En Sigo de Bets uit Drachten. Ja, jongens, zonder jullie kan het gewoon allemaal niet. Maar zonder jou thuis of in de auto natuurlijk ook niet. Misschien ben je ook wel aan het werk of het kan van alles wezen. Ik kreeg net ook weer een appje van David. Ik vind het een geweldige aanvraag. Hij gaf €5. Ja, en deze, David, deze is voor jou. Ik vind hem zo mooi. Rutje Kot, hier op Radio Continu. Voor de jongens die het even zwaar hebben op de fiets misschien. Leun op mij.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Oh baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
13: Vandaag is het licht wisselvallig, met soms her en der wat zon en af en toe een buitje, voornamelijk in het zuiden en op de Waddeneilanden. Vanmiddag wordt het flink zonnig, dan wordt het 21 graden ongeveer, maar er kan af en toe best een westenwind staan. Dus misschien toch stiekem maar even een jasje mee onderweg.
11: Continu verkeersupdate.
13: Er is op dit moment maar eigenlijk één echt noemenswaardige file. Dat is op de A1, 7 kilometer bij Kootwijk richting Hoenderloo. Dat is de afrit Hoenderloo. Daar sta je ongeveer 10 minuten vast. En er zijn her en der wel wat flitsers gemeld. Onder andere de A4, dat is bij Rijswijk bij Den Hoorn. 53.2 op de A4 is dat dus. En vervolgens kijken we iets meer verder naar het noorden toe. Leek richting Boerakker, 181.9 op de A7. Daar staan ze ook. Er zijn er nog wel een aantal. Alvast dankjewel voor het melden.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
15: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio Continu.

We hadden net natuurlijk even een update vanuit Arsen ongeveer. En je kunt dat natuurlijk ook zelf volgen, hè, via Polar Steps. Daar kom je via de Radio Continu website. Maar hun tracker geeft nu aan dat het midden in die rivier is. Dus ik hoop dat het goed gekomen is met dat pontje.

0: steeds niet mag.
1: Gina, ja, toch even weer terug naar de les. Hè? Want jongens, we zijn ergens mee bezig. Tour de Pieterpad 2026. Kevin en Hendrik zitten op die fiets. Zijn onderweg op dit moment, vandaag 1 september, van Venlo. Met als doel uiteindelijk Zeddam, vandaag in ieder geval. Morgen, overmorgen zijn ze natuurlijk ook nog druk op de fiets. En de dag daarna eindigt het hele verhaal natuurlijk met een groot eindfeest. Maar je kunt dat natuurlijk ook gewoon volgen allemaal. Dat is heel erg leuk om te zien. Dan ga je dus naar de site van Radio Continu. En daar kun je dan richting de Polar Steps. En dan kun je precies zien met een tracker waar ze op dit moment zijn. Nou, die tracker die ligt dus op dit moment gewoon echt letterlijk in het water. Hè? Dus niet dat het. Dus ik hoop dat ze nog allemaal op de fiets zitten. Ik wou eigenlijk stiekem even gaan checken. Maar ik weet niet of ze me verwachten, eerlijk gezegd. Dus we gaan het gewoon maar even proberen. Dus even zien of er wordt opgenomen. Want misschien zitten ze wel volle bak op de fiets. Hè? Dat weet je niet. Dat weet je niet. Dus we gaan eens even kijken. Even zien of het allemaal goed gaat. Wel benieuwd. Kevin, ben je daar?
2: Ja, hallo.
1: Ja,
2: nee, zeker.
1: Ja, ik heb even een dingetje. Zijn jullie goed overgekomen met het pontje? Want de trekker zegt op dit moment dat jullie letterlijk in de rivier zijn.
2: Oh, nee. We zijn niet in de rivier, gelukkig. Nee. We zijn met het pontje overgekomen. We zijn er net even aan het schuilen, want het regent ontzettend hard. Dus we zijn net al even nat geregend.
1: Oh.
2: Maar we zijn
1: had
2: er net
1: toch
2: even
1: deels
2: aan het
1: gelijk.
2: Ja. Dus, maar niet in de rivier, maar het voelt wel als een rivier op ons, ja, nu.
1: Oké, nou, dan zou ik zeggen, lekker afdrogen, straks weer lekker verder fietsen. Voor de mensen thuis, het gaat dus allemaal goed. Dankjewel, Kevin, tot straks, hè.
2: Hey, dankjewel.
1: Je moet ze toch in de gaten houden, die jongens. Want voor hetzelfde geld, je weet het niet. Soms kan het ook wel eens zo wezen dat het dan net niet gaat zoals je wilt. Dus moet je af en toe even vinger aan de pols. Fijn dat je erbij bent. Leuk dat je ook luistert, maar we hebben wat van je nodig, want jij moet natuurlijk even gaan doneren. Het is allemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar de website van Radio Continu. Er staat heel groot Tour de Pieterpad met een grote knop doneren. Nou, dan mag je zelf aangeven wat je wil. En daarna dan mag je mij dus appen. Gewoon via de Radio Continu WhatsApp. En dan mag je een plaat aanvragen en die ga ik dan gewoon voor jou draaien. Dat doen we gewoon. Zo zijn we, want zo zit het in elkaar. Steun dus de actie. Zo deze ook. Dit is weer fantastisch. Nienke die stuurde deze. Dit wil ik wel even horen, want ik heb een donatie gedaan. Nou,

broeder Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

Je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste. Kijk eens, je neus krult.

Anton, hallo. Hallo. Zou het nog aan zijn met de prinses, vraag ik me dan af en toe wel eens af. Maar misschien, ik weet het niet meer, maar ik ga het wel eens even opzoeken. Hey, vrijdag kun je ook gewoon zelf meedoen, hè? Je kunt onderdeel worden van Tour de Pieterpad. Dus dan kun je met ons meefietsen. Nou ja, ons, Kevin en natuurlijk het team en Hendrik en iedereen. Om 2 uur vertrekt dat vanuit Pieterburen richting het slotfeest in Aduard. En wil je daar nou bij zijn, dan kan dat. Alle informatie en aanmelden vind je op radiocontinu.nl. Maar opgeven kan tot vanavond. Oftewel, vandaag, dinsdag 1 september, 6 uur. Tot dat moment kun je dus je inschrijven om mee te fietsen dat laatste stuk naar het eindfeest in Aduard. Of het slotfeest, moet ik eigenlijk zeggen. Dit slotfeest is overigens voor iedereen toegankelijk. En de artiesten, daar komen we later op terug. Maar let wel op, want vol is nou eenmaal wel vol.

Nou, kan je vertellen, ze moeten nog een heel eind fietsen, hoor. Oei, oei, oei, oei, oei. Nou, ze gaan er in ieder geval voor. En jij kan helpen, hè. Je weet het. Doneren, laat aanvragen. Ben je van harte welkom in de WhatsApp. En even wat leuks. Normaal is het natuurlijk tot 12 uur. Maar vandaag, ik ga gewoon een uurtje langer door. Dus na het nieuws ben ik gewoon weer bij je terug.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op en afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws.
19: Continu verkeersupdate.
6: Ik heb een aantal files voor je gevonden. Het zijn er vast nog veel meer, dus kijk sowieso uit met je snelheid. Maar onder andere deze, de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Dat is bij knooppunt Deil. En dan richting de A2 Utrecht. Bij 119.1 staan ze daar te flitsen. Dan de A50 Arnhem richting Zwolle bij Apeldoorn, Apeldoorn Noord. 209.3. En de laatste die ik nog voor je heb is bij Emmen Oost richting Emmen Zuid. Dat is op de A37 en dat is bij 32.1.
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
20: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
21: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
22: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
23: We hebben veel beleefd.
24: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
25: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
24: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
24: Straks door de Pieterpad.

0: Dire Straits, Twisting by the Pool. Nogmaals, dankjewel voor het aanvragen en het doneren natuurlijk. De volgende die is aangevraagd door Gerwin. Die komt er zo aan. We gaan nog even een klein stukje twisten.
1: Radio Continu.
2: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
3: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
1: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Die Griekse melodie, heerlijk liedje natuurlijk, hè? Heel leuk, dat is echt gewoon gezellig. Er gaat hier van alles af en het rinkelt en het rammelt en het doet van al. Maar wij zijn natuurlijk maar met één ding bezig.
1: We hebben veel beleefd.
2: Ja. De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op doordepieterpad.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
0: Ja, en ik heb er een aantal voor je, want af en toe dan noemen we er ook gewoon een paar natuurlijk. Hè. Dat hoort er gewoon bij. To Join, dat ken je natuurlijk. Hè. Die hebben van die mooie borden bij voetbal en zo, en bij basketbal. En onder de linden, rode, R&D fronten. En dan hebben we Health to Work en XR3D Service. Ja, dat moet je maar even genoemd hebben. Jongens, het is heel simpel, hè. Het is nu lunch, dus je bent niet meer aan het werk. Je bent lekker aan het eten, hartstikke gezellig. Kopje koffie, hartstikke leuk. Maar ik heb je even nodig, dat snap je. Want je moet even gaan doneren. Dat is de bedoeling. Dus je gaat naar radiocontinu.nl. Dan ga je even naar Tour de Pieterpad. Er staat een hele grote knop. Doneren. Daarna stuur je mij via de WhatsApp even een berichtje van... Hey joh, ik ben erbij. En ik wil graag deze plaat even horen. Doe dat, ga ik hem voor je draaien. Geen enkel probleem. Ik kwam net nog ergens achter. Ik heb geen idee of iemand het er al over gehad heeft, maar ik heb het ontdekt. Er is een Pieterspel. Ja, je kan dus een spel op je mobiele apparaat spelen. Wat gaat met Tour de Pieterpad? Dus kijk daar ook even voor. Radiocontinu.nl, Pieterspel. En dan, dan kom je er wel. Ja, dat ben je heel slecht gerijmd natuurlijk. Ja, nou goed. Het is even niet anders. Jongens, ik vind het leuk. We zijn tot 1 uur, ben ik in ieder geval bij je. Vanmiddag is Niek er natuurlijk weer. En ondertussen gaan we straks nog eens even kijken hoe het met Kevin is. En Hendrik, hoe zou het met hem gaan zijn eerste keer? Toch een beetje spannend, denk ik, hoor.
3: Ik lig hier op het strand, met mijn kont in het zand. Ik heb John met me mee.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
13: Autobedrijf Ferdy Snijders.
14: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
15: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
16: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
17: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
18: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
19: Het is licht wisselvallig met soms her en der wat buitjes, maar voornamelijk wat zon. Vanmiddag zijn er flinke zonnige periodes en het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten en in het noordelijke kustgebied is er plaatselijk nog ruimte voor een bui. De maximumtemperatuur ligt ongeveer op 21 graden en de westenwind kan op sommige plekken even een beetje aantrekken, maar houdt het over het algemeen bij matig.
17: Continu verkeersupdate.
19: Gaan we eens even kijken of iedereen aan de lunch zit of dat er natuurlijk nog gewoon dingen aan de hand zijn. Nou, er zijn 15 files, maar ze zijn eigenlijk allemaal, ja, wegens afritten die afgesloten zijn. Dus dat valt allemaal wel mee. Flitsers heb ik nog wel voor je. Lelystad bijvoorbeeld, bij de A6, 83.5, Lelystad Noord, daar staan ze te flitsen. Dan Apeldoorn, richting Apeldoorn Noord, bij 209.3 op de A50. En de laatste die ik even voor je heb is afrit Westerbork op de A28 bij Assen-Zuid, 162.2. Kijk uit.
17: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
20: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
21: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room.

Blijf bij mij, aangevraagd door Jonathan voor 5 euro. Dankjewel. Jij kan natuurlijk ook een plaat aanvragen. Doneer via radiocontinu.nl en kom bij mij in de WhatsApp.

0: Ja, daar zijn we mee bezig. En heel veel mensen weten dit al van vroeger, zeg maar. Dat is al vaker gedaan en ook al hele mooie dingen gedaan. Maar er is er eentje die doet het nu voor het eerst. En dat is Hendrik. Dus ik heb Kevin gebeld. Want ja, dan krijg je dat. Dag Kevin!
1: Hallo.
0: Hoe zit hij erbij?
1: Ja, goed. Gelukkig is de regen een beetje gaan liggen. Dus we hebben nu wel bewolking. Maar heel af en toe dan komt het zonnetje ertussendoor. Dus het is, qua weer is het iets beter. Ja? Nou, ja, net wat jij zegt, Melle. Het is inderdaad toch ook wel een primeur, de allereerste keer.
0: Ja.
1: Zowel voor Robin natuurlijk, die onderweg is. Oh. En Hendrik natuurlijk op de fiets ook. Hoe vergaat het je tot dusver?
2: Ja, hij gaat hartstikke goed. Kevin die sleept me er helemaal door. Volgens mij zijn we in Limburg nou echt een mooi eentje op weg. Wat Kevin zegt, we moesten net echt even schuilen, want we kregen een hele dikke bui. Ik zei ja, Kevin, we kunnen wel weer nat worden, maar we laten hem even gaan schuilen. Maar nu gaan we echt wel door naar Zaandam en dat gaat goed. Dus de reis wordt vervolgd. We zijn nu 10 rij. Het is een heel mooi dorpje hier. En we rijden hier door het prachtig mooie Limburgse landschap. En dat geeft je best wel. Dat motiveert je gewoon. En,
0: wat geeft dat dan voor gevoel als je dan zo. Je komt vanochtend je bed uit, hè, voor de tweede dag. Hè, dus de eerste spanning van de eerste dag is er een beetje af. En vervolgens gaat het nu nog weer verder. En wat doet dat met je? Hoe zie je het daar mentaal in?
2: Ja, mentaal is het gewoon prima te doen.
0: Okay.
2: Je sleept elkaar erdoor. Ik heb natuurlijk al een eerdere editie, we hebben het erover gehad, 2022. Zat ik in de bezemwagen. Dus ik wist wel een beetje wat er komen ging. En met de stad was ik destijds er ook bij.
0: Ja.
2: Weet je, dat moment van samen zijn is gewoon hartstikke leuk. Het enige spannende wat we nu hebben, dat zijn. Dat zijn onze quizmasters, dus we weten niet wat er komen gaat iedere keer.
0: Komt er vanmiddag ook en nog wat, denk je?
2: Of? Ja, dat denk ik wel.
0: Toch wel, hè?
1: We zijn er bang voor.
2: Ja, na de Hertog Jan proeverij, waar we 0.0 bier hebben geproefd. Die man die trok mij de kleren uit, omdat ik daar met een Heineken shirt zat.
0: Heb je ook een
2: Heineken 0.0 shirt. Dat was natuurlijk wel een lachwekkend moment.
0: Hilarisch.
2: En daar hebben we de opdrachten gehad en we kijken wat er nog komen gaat. Ja. Dat houdt het ook leuk. Fantastisch.
0: Ja, en die benen goed houden, hè? Dus genoeg insmeren.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Zometeen om 1 uur zit mijn shift er weer op. Dus dan is het wachten tot Niek. Die komt natuurlijk straks om 4 uur ook gezellig aan. En waarschijnlijk, die gaat natuurlijk ook weer gezellig met jullie bellen. In de tussentijd wil ik jullie toch even heel veel succes wensen. Want stilstaan is geen optie, hè?
1: Nee, we moeten snel weer gaan. Want anders dan halen we het voor 6 niet.
0: Nou, als het dan ergens regent, mag je dan iets uitlopen of mag dat ook niet?
1: Nou ja, we proberen natuurlijk wel voor 6 uur aan te komen. Dat is dan. Dan gaan we wel ons best doen.
3: Het tempo ligt wat hoger nu.
0: Oké. Top, dan wens ik jullie heel veel succes. Ik spreek jullie morgen weer, maar vanmiddag bij Niek gaat het hele avontuur gewoon weer verder natuurlijk, jongens. Succes daar, hè.
1: Hey, dankjewel Melle. Jij bent ook in de studio.
0: Joe, doei doei.
1: Bedankt Melle.
0: Ach, dat klinkt ook wel allemaal heel gezellig daar. Nou ja, goed. Ik zeg niet dat ik mee wil fietsen nog. Maar misschien vrijdag. Want vrijdag kan jij wel mee fietsen natuurlijk. Hè? Check even de site, radiocontinu.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen die mee kunnen fietsen. Dit zijn de Pussycat.

0: Saint Lobster.
1: Saint Lobster, waar kom jij vandaan?
0: Dat is een hele, hele goede vraag. Jongens, het is bijna 1 uur. Zometeen na het nieuws gewoon lekker verder met muziek natuurlijk hier op Radio Continu. Om 4 uur, dan is Niek er weer. Dus tot die tijd lekkere muziek hier op Radio Continu. Ik zeg in ieder geval vanuit mijn positie, jongens, tot morgen. En we gaan er even uit met een lekkere knaller. Radio
2: Continu, altijd gezellig.
0: De Nightcrawlers.
3: Het is...
0: En dan zou er iets moeten gaan gebeuren. En dat gaat allemaal natuurlijk, tuurlijk, op het laatste moment gaat dat niet goed.
3: 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging. 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
11: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De 2 agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij 1 dode viel. JA21-leider Eerdmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eerdmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
18: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op fossiexxl.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
19: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
20: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
23: Deze week is het de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
27: en de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: We hebben veel beleefd.
31: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
32: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
31: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
33: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
31: Tour de Pieterpad.

0: de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Vodafone. Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
8: Koekoek.
9: Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Spotlight. Spotlight.
12: Spotlight. Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Autobedrijf Ferdy Snijders.
14: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
15: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
18: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie? En blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op kandidacoach.nl.
8: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
9: Radio Continu.
19: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room, samen met Russo hier op Radio.

0: Toodaloo.
1: Levering vuurwerken.nl.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
2: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
2: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
13: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
14: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
15: Gratis bezorging.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam 1 persoon om het leven en raakte 2 agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
0: Op de Venehoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venehoeve, daar tap je het leven vers.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
15: Wist je dat je bij de Venehoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenehoeve.nl.
18: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
20: We hebben veel beleefd.
21: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
22: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
21: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
23: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
21: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op!
2: Ik

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Pakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
6: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters. All the Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
12: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180 nu voor €990. Swiss Sense.
15: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
16: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
19: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Room. Samen met Russo hier op Radio.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
1: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
1: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
6: Milner.
8: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
1: Oké.
11: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
21: Radio Continu. Nieuws.
22: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met €750 miljoen omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat €1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije.
4: Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
7: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
18: Nee. Pardon?
23: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
18: Oh, wegwezen!
23: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
24: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
25: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
26: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
27: We hebben veel beleefd.
28: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
29: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
28: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
30: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
28: Tour de Pieterpad.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om mijn nog grote veuroos. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in gore nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Organiseer je een evenement? Met entertainment van topacts.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op topacts.nl.
14: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
15: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
17: Ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer. Boom.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
7: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt €1,5 miljard uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met €750 miljoen omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst €600 miljoen kosten, maar inmiddels is dat €1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer, flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws.
18: Continu verkeersupdate.
1: Een momenteel één vertraging van 45 minuten op de A15 tussen Rotterdam en de Europoort door een gekantelde vrachtwagen. Dan de snelheidscontroles, de A6 Muiden richting Emmeloord, hier staan ze bij 83,5. Dan de A4 Rotterdam richting Den Haag, hier staan ze bij 57,6. En de laatste A28 Groningen richting Zwolle, even oppassen bij 99,4.
18: Flitser, aan- of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.

0: Nicky Fischer Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

Ancora, vrij als wind. Een hele goede middag allemaal. Ik mag het stokje van Melle vandaag weer overnemen. Ik mag jullie op de hoogte houden van wat Hendrik en Kevin meemaken vandaag. En ik heb Kevin meteen al even aan de lijn. Kev,

0: Aan de lijn, Kevin, hallo, goedemiddag.
1: Hey, Niek, hallo, hallo.
0: Hallo, zit Hendrik er ook gezellig bij jou?
1: Nee, Hendrik die zit even iets verder. Zit heel even op een ander soort stoel dan ons zadel.
0: Ja.
1: Wij zijn heel even aangekomen in Groesbeek om even een glaasje water te drinken. Even rustig bij te komen. We waren net wel even een paar behoorlijke heftige kilometers.
0: Ja, even een klein dipje.
1: Ja, voor jullie. Ja.
0: Groesbeek dus zometeen nog naar Millingen en dan uiteindelijk het eindpunt in Schiedam, hè?
1: Ja, klopt. Ja, we millen de pont over en dan gaan we uiteindelijk verder. Dus ik sta nu net naast Ronald en Robin.
0: Ja.
1: Nou, ik heb een vraag richting Ronald. Hoe ervaar jij het dag nummer 2?
2: Ja, heel goed. Fantastisch.
0: En hey, Ronald, zijn de gebakjes nog heel? Dat is wel even een vraag.
2: Ja, die zijn nog heel.
0: Ja?
2: En die moeten ook heel blijven.
0: Dat is heel belangrijk, hè?
2: Ja, dat onderschatten ze een beetje. Maar dat is uiterst belangrijk, of niet?
3: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Ja, ik heb wel een verrassing voor jullie. Wij keken net heel even richting dat doosje. Ja. Maar vanmorgen kon er al geen gebakjes van maken. Ja, dat is wel verslechterd. Het loopt bijna weg.
2: Ja, maar het maakt niet uit. Ze moeten erin.
1: En ze moeten er wel in blijven?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nee, okay. Maar
2: staat nog wel iets mee te gebeuren.
1: Nou ja, je hoort het. Het blijft mysterieus, Niek.
0: Ja.
1: Ronald heeft zijn dag wel goed. Heeft het ook genoten. We zagen vanmorgen natuurlijk ook de challenge. We hebben dat groene shirt nog aan met Heineken erop. Ja. Heineken 0.0 erop.
0: En draag je hem nog steeds binnenstebuiten of inmiddels weer normaal?
1: Nee, ik heb hem wel gewoon gedragen, maar Hendrik heeft hem nog steeds binnenstebuiten, ja.
0: Ja, want anders weigerde de barman jullie te helpen, toch?
1: Ja. We hadden een aantal vragen over het café. En hij zei al, ik ga geen vragen beantwoorden zolang jij dat shirt zo draagt. Dus of ik draai hem om en ik beantwoord je vraag, of je krijgt geen antwoord.
0: En toen hadden jullie ook nog een cadeautje voor hem.
1: Zeker. We hebben hem een glas overhandigd. Ja, nu kunnen we het veilig vertellen.
0: Ja.
1: En wat stond er op het glas, Robin? Wat voor biermerk?
3: Wat was het ook alweer? Ik weet het.
1: Swinkels.
3: Swinkels.
1: Ja. Dus daar kon hij nog wel mee leven. Ja, daar kon hij nog wel mee leven. Maar, ja.
3: Maar het terrein sprong wel in zijn ogen.
1: Ja, hij was wel gekwetst.
3: Hij was echt gekwetst.
0: Ja, ik hoor ergens voorbij komen dat als er een ander merk of zo staan, dat hij dat direct in de glasbak zou gooien.
1: Ja, als hij dat groene merk had op het glas, dan was het meteen weg. Ja, dat klopt.
3: Ja, misschien kun je ook wel even vertellen dat je op de knieën bent geweest.
1: Ja, we hebben even een excuus gedaan richting de hertog. Ja. Jazeker. Ja, dat moest.
0: Dat is dat vast
3: een knip ook nog.
0: Als jij om zo'n groen flesje vraagt, begreep ik, van de barman. Dan is dat de manier waarop ze ermee omgaan. Dan moet je even op je knietjes, dan moet je je excuses aanbieden aan de hertog.
1: Ja, voor het schilderij. Daar staat hij op afgebeeld. Ja, klopt. En hey, Robin, hoe heb jij dag nummer 2 tot dusver
3: beleefd? Ik vind alles intensiever dan dat ik eerst dacht. Je denkt, je doet het wel even, hè? Maar er komt zoveel meer bij kijken. Dus zo beleef ik het.
1: Ja.
0: Ja, dan zit je niet eens op de fiets, hè?
3: Nee, ik let op. Ik ben er bezig bij.
0: Ja.
3: Maar de bezem ligt nog in de weg. Dus
0: die is er nog niet uit geweest. Dat scheelt weer.
3: Nee, is nog niet uit geweest, Niek.
0: En voor jou, Kevin, valt het je zwaarder dan de vorige keer? Of denk je nu juist van, ik raak hier wat getraind in aan zo'n uitdaging?
1: Ja, sommige momenten die ken je. Dus sommige momenten wordt het iets makkelijker. Want je kan het alvast een beetje overzien.
0: Ja.
1: Maar nou, we hadden vandaag ook echt een flinke wind tegen. Vanmorgen natuurlijk nog wel een bui.
0: Ja.
1: Maar het is.
0: Net zo extreem als gisteren, of viel het mee? Ten opzichte van gisteren dan?
1: Nee. Gisteren was extremer.
0: Ah, okay.
1: Nee, veel extremer. Ja. Nee, dus, en nu schijnt het zonnetje, dus nu mogen we ook wel van geluk spreken. Dus het jasje kan zo waar uit.
0: En de zonnebril ook?
1: Ja. Maar ik weet dat we nu zometeen nog best wel een route hebben.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat ook nog wel even duren. Dus we zijn er nog lang niet.
0: Nee, ik heb zelf wel eens dat als ik de route al ken, hè, dat ik dan denk van, ben ik hier nog maar? Ik moet dit nog helemaal fietsen. Of ik heb geen ervaring met 100 kilometer fietsen, dat moet ik dan ook eerlijk toegeven. Maar de kleinere routes die ik wel eens fiets, dan heb ik wel eens van, ik moet nog een heel stuk. Heb je dat nu ook? Of valt dat nog mee?
1: Ja, zeker. Ik hoop dat we er voor 6 uur zijn.
0: Ja. Nou ja, goed. Ja, je hebt nog een stukje. Ja.

0: Kijk, en Niek.
1: Ja.
0: Wij hebben nu de eerste twee dagen, Robin en ik, hebben best wel een beetje zuinig en voorzichtig aangedaan met de opdrachten. Maar morgen gaan we echt los.
1: Ja, morgen gaat het echt beginnen, hè? Dat had je al gezegd. Ja.
2: Oh ja?
1: Dus kunnen Kevin en Hendrik hun borst al een beetje nat gaan maken.
2: Nou, fijn. En bedankt. Ja, ja, leuk.
0: Letterlijk en figuurlijk. Ja.
2: En, letterlijk en figuurlijk.
1: En hoe is het met de zadelpijn?
2: Ja, die is aanwezig. Ja? Sterk aanwezig. Ja, absoluut. Absoluut.
1: Ja, want je vertelde voordat je ging fietsen, hè, dat de eerste twee dagen dan ervaar je die pijn. En dat het de derde dag een beetje verbetert. En dag vier en vijf, dat het dan echt een stuk beter gaat. En heb je dat nu weer zo, of valt het je toch een beetje tegen?
2: Nee, dat valt altijd tegen. En op een of andere manier is het pijn dat je altijd weer vergeet. Dus je vergeet op een gegeven moment pijn op sommige momenten. En dat had ik nu ook even. Dus je weet wel van, in je achterhoofd van, oh ja, dat ga je voelen. Maar dat je het weer zo voelt, nee, dat had ik dan weer niet weer voor ogen. Nee. Dus dat is wel even een ding. Kijk, het is wel heel erg leuk, Niek. Onderweg krijg je zoveel mensen die het dan volgen. Die even toeteren, die zwaaien. Dus dat is wel hartstikke leuk, hoor. Dus je voelt je wel heel erg gesteund ook op de route.
1: Ja, ja, ik zag ook al dat er een bekende van ons, Linde, per toeval met de vrachtwagen langs reed, of niet?
2: Ja, ook die. En er waren net al een 3-4 luisteraars met auto's die al langskwamen. Er stonden een aantal aan de kant van de weg ook. Dus de support is er zeker. Dus dat is des te mooier. Want ja, we doen het met z'n allen voor het goede doel.
1: Ja, ja, ontzettend leuk. Je ziet hier ook allemaal berichtjes binnenkomen. Ik heb even naar beneden gescrollt vanochtend toen Melle deed. Ja, dat er allemaal succeswensen naar jullie toe binnenkomen. Dus dat is echt ontzettend leuk.
2: Ja,
1: en nog even voor mijn beeldvorming, hè, want ik heb het niet helemaal meegekregen. Maar jullie hadden dus vanochtend twee opdrachten bij die brouwerij. En de laatste, dat was dan dat je over een pontje moest of zo.
2: Ja, we hadden de eerste opdracht was bij de start. Dat we een groen shirt aankregen met Heineken 0.0 erop. De tweede opdracht was bij de brouwerij Hertog Jan 0.0. Daar moesten wij met het shirt naar binnen en dat cadeautje overhandigen aan de barman.
1: Ja, en hebben jullie daar ook een Hertog Jan 0.0 gehad?
2: Nee, we hebben daar koffie gehad. Het was iets te vroeg voor ons.
1: Ja, 0.0, dat kan, hè?
2: Ja, ja. Maar de derde opdracht was dat wij eigenlijk geen geld hadden voor een pontje. Dus dat wij, we moesten natuurlijk vanaf Arsen met een pont over om de route te vervolgen. En daar moesten wij iemand eigenlijk aanspreken binnen 10 minuten om geld te kunnen geven. Dat wij op de pont konden. Nou ja, jij benoemt het net al. Het was heel mooi, heel toevallig dat Linde net langskwam. Dus
1: die opdracht... Die bekende rode vrachtwagen, dat kan niet missen?
2: Nee, precies. Dus wij hebben heel erg geluk gehad dat zij net langskwam. Dus die opdracht die was voor ons makkelijk te doen deze keer.
1: Nou, anders hadden ze een stukje in de vrachtwagen meegenomen misschien. Dat was wel vals spelen.
2: Ja, nee, dat moeten we niet doen. Zwemmen, dat is ook niet te doen. Maar dan hadden we nog een andere manier moeten bedenken.
1: Dat is voor de volgende keer de triathlon. Fietsen, zwemmen en dan een stukje hardlopen.
2: Ja, ik sla even over. Ja,
1: nou, je weet nog niet wat voor opdrachten er allemaal gaan komen, hè?
2: Ja, nee, ik ben heel erg benieuwd. ik hou mijn hart een beetje vast.
1: En helemaal als je die gebakjes dan zo boven water moet houden. Hè, want die zijn heel belangrijk, die moeten heel blijven. Ja, dat is dan een uitdaging.
2: Ja. Ja, dat is zeker een uitdaging, ja. Ja. Nee, komt goed, Nick. Wij gaan zo de fiets weer op.
1: Ja, hartstikke goed. Heel veel succes, hè, met die laatste loodjes. Dus langs Millingen en dan Zaandam. En dan spreek ik jullie nog wel even bij de finish straks.
2: Ja, ik hoop dat we voor 6 uur er zijn, Nick.
1: Nou, als je een beetje doorfietst, moet dat lukken, toch?
2: Afhankelijk van die pont. Ja, dit wordt wel spannend, hoor. Oeh. Maar nou, we gaan ervoor.
1: Nou ja, we gaan het zien. Komt vast goed. En als je onderweg nog even een update wil geven, dan moet je maar even bellen.
2: Ja, gaan we zeker even doen. Dat gaan we doen. Komt goed.
1: Nou, helemaal goed. Succes en tot straks, hè.
2: Dank je. Tot straks.

Net dus aan de lijn onze toppers die vanuit Groesbeek nu vertrekken richting de finish van vandaag de Zaandam. Ze beginnen aan hun zware loodjes, hun laatste loodjes. Ja, en ze kunnen jullie steun daarbij goed gebruiken. Ze luisteren op de fiets, dat weet ik natuurlijk, naar de radio. En als je nou even een leuk spraakberichtje instuurt, hè, om ze even te helpen met deze zware loodjes richting Zaandam, dan kan ik dat zometeen nog even afspelen op de radio. En dat geeft ze dan even een extra steuntje in de rug. Om dan goed bij de finish aan te komen. Dus stuur vooral je spraakberichtje even richting Kevin en Hendrik. Die beginnen met de zware kilometers die nog volgen. En dan komt dat zometeen over de radio voor de mannen voorbij. En ik zie het. Hey Niek, kan ik gewoon weer een verzoekje doen tegen een mooie betaling richting Stichting voor het Kind? Nou, natuurlijk, dat doen we ook vanmiddag gewoon. Zoals we dat eigenlijk de hele week gaan doen. Dus doe je een mooie donatie richting de Stichting voor het Kind. Laat het even weten in de app. En dan kan ik natuurlijk ook een leuk verzoekje voor je draaien. Wil je nou doneren of wil je nog wat meer informatie? Kijk dan vooral even op de Radio Continu website. Daar vind je alles en kun je ook direct doneren. Daar vind je ook de routes die er gefietst gaan worden. En kun je nog tot 6 uur vandaag, dus je hebt nog een paar uurtjes opgegeven om mee te fietsen richting het eindfeest vanuit Pieterburen. Dus wil je daar nog bij zijn, kijk even op de website, want je hebt nog tot 6 uur de tijd om je daarvoor op te geven.

0: Monique Smit bent niet naar huis en ik vroeg net om leuke spraakberichtjes. En die komen ontzettend veel binnen. Ontzettend leuk dat jullie dat doen. Stuur die ook vooral nog even in, want dan kunnen we nog even Hendrik en Kevin er doorheen slepen. Richting het eindpunt van vandaag Zaandam. Even kijken, ik heb hier een berichtje binnengekregen van Colinda. En Colinda die stuurde dit.
1: Hey kanjes, vanuit Brand nog succes de laatste loodjes. En misschien zien we elkaar straks in Zaandam. Kus, kus.
0: Nou kijk, dat helpt die mannen tenminste een beetje verder vandaag. En hebben we nog een leuk spraakberichtje binnengekregen.
2: Hey Kevin en Hendrik, hier Henny uit Oosterhout. Ik wens jullie heel veel succes. En ga zo door, hè. Houdoe.
0: Kijk, dat gaat ze er nou doorheen slepen, deze laatste kilometers. Dus heb je nog een leuk berichtje voor de mannen, voor Kevin en Hendrik, om ze door de heen te slepen? Laat het even weten via de Radio Continu app. En dan kan ik ook jouw spraakberichtje zometeen nog even voor ze draaien.

0: Studio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek.
4: Super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar €0,99. En Krookie Chips per zak maar €1,39.
8: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
10: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
16: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
17: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
18: Vanavond is er weinig bewolking, het blijft droog. De wind komt uit het westen en is matig. Komende nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui van zee toe. Verder blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend hebben we een afwisseling van zon en bewolking en plaatselijk komt een bui voor.
16: Continu verkeersupdate.
18: met twee vertragingen op de A15. Eén is tussen Rotterdam en de Europoort door een gekantelde vrachtwagen, 45 minuten. En die andere is tussen Gorkum en Rotterdam, ook op die A15 dus, door een ongeluk, 50 minuten vertraging. Dan de snelheidscontroles. Tussen Den Haag en Amsterdam op de A4 staan ze bij hectometerpaal 5.1. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort, hier staan ze bij 59.6. En de laatste A27 Utrecht richting Almere, even oppassen bij 114.9.
16: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

Rob Ronalds met Mariandel. Ja, en onze Kevin en Hendrik die zijn dus onderweg naar de finish van vandaag. Sedam, daar zijn ze onderweg naartoe. Vandaag ook weer wat regen onderweg gehad. En natuurlijk ook weer leuke opdrachten. Gisteren hadden ze ook ontzettend leuke opdrachten. Eerst moesten ze mij 45 seconden wijsmaken dat ik niet zo Gronings moest praten. Later moesten ze via de luisteraars een bakkerij vinden. En later kwamen de gebakjes dus in de fietstas. Vandaag naar die brouwerij die ze onderweg tegenkwamen in de groene t-shirts. Daar hadden ze twee opdrachten en dus een opdracht met een pontje. En Ronald die gaf dus aan de telefoon al aan dat het de eerste twee dagen, dat waren een beetje opwarmetjes, die opdrachten, dat viel allemaal wel mee. Maar vanaf morgen dan wordt dat wat grappiger, wat leuker, wat extremer. Geen idee hoe hij het precies bedoelde. We laten ons natuurlijk verrassen, maar ik ben wel ontzettend benieuwd naar die leuke opdrachten van morgen. Dus blijf daar vooral ook naar luisteren. Morgenochtend is Melle er weer en ik mag jullie van 4 tot 6 weer op de hoogte houden van wat er die dag allemaal is gebeurd. Met morgen dus leukere opdrachten. In ieder geval iets spectaculairder dan wat we nu hadden gehad. En deze die waren al ontzettend leuk. Nog steeds komen er leuke berichtjes binnen. Maar vergeet dus vooral niet, Kevin en Hendrik zitten op de fiets. Ik stuur natuurlijk alles wel door. Maar heb je wat leuks, spreek het even in. Dan kan ik dat zometeen gewoon even afspelen. En dan krijg je dat op de fiets gewoon nog even mee.

Hey, Kevin en Hendrik. Heel veel succes met de laatste paar kilometers. Bij deze wil ik Oude Maas weg van de stroopwagens aanvragen. En ook daar geef ik natuurlijk 10 euro voor. Oké, okay, yo, succes toppers!

0: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober, de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtsoppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radio nieuws.
15: Continu verkeersupdate.
16: Met één vertraging op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. 13 kilometer file, 53 minuten. Door een ongeluk. Dan de snelheidscontroles. De A6 Muiden richting Emmeloord. Die staan ze bij 83,5. Dan de A4 Rotterdam richting Den Haag. 57,6. En de laatste A28 Groningen richting Zwolle. Hier staan ze bij 99,4.
17: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
18: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
19: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
20: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
21: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: We hebben veel beleefd.
23: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
24: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
25: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
26: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
27: Tour de Pieterpad.
28: En daar stond...

0: naar Zeddam.
1: Ja, Venlo naar Zeddam. Daar zijn de mannen nu naar de onderweg. Nog de laatste kilometers van vandaag. Nog steeds zijn dus die spraakberichtjes voor de mannen van harte welkom, dat ik die zometeen even kan afspelen. En mocht je nou benieuwd zijn, waar fietsen die mannen nou precies? Ik heb zojuist op Facebook en ook op Instagram in de story even de link naar de Polar Steps gedeeld. Dan kun je precies zien waar ze fietsen. Dan kun je ook zien dat ze naast Nijmegen fietsen ongeveer. Inmiddels al 186 kilometer in de benen. Moet wel zeggen dat de laatste update, de app loopt soms een beetje achter, is 13 minuten geleden. Dus inmiddels zijn ze alweer een klein stukje verder onderweg naar Zeddam dus. Heb je dus nog een leuk berichtje, een goede motivatie voor ze voor de laatste kilometer? Stuur dat even in en dan kan ik dat even voor de mannen afspelen.

0: We zijn er al meer dan 4 zomers lang. Radio Continu. De Radio Continu schijf.
1: De Radio Continu schijf.
2: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Super, zoals jullie fietsen. Helemaal door weer en wind. Over water, door de rivieren. Onder de lucht, door de wolken. Door de wind. Geteisterd door zware stormen. Alles gaan jullie voorbij. En blijf een lach op je gezicht. Altijd blijven lachen, beter hè. Succes mannen, tot morgen.

0: De Dolly Dots met Do What Didi. En ik heb inmiddels Kevin alweer aan de lijn. Kevin, hallo!
1: Hey, Niek!
0: Hey, hallo!
1: Oh, nou man, dat was er even tegenaan trappen, maar...
0: We zitten inmiddels op een pontje.
1: Wij zitten net op de pont. En als ik me niet vergis, dat besef ik me nu ook eigenlijk, des te meer... is dit volgens mij ook een van de laatste keren dat hij heen en weer gaat. Dus we zijn ook mooi op tijd.
0: Oh, want anders had je gewoon het pontje gemist.
1: Precies, ja. Precies. Oh, dat was een stuk omrijden, hoor. Hey. Poeh.
0: Oh. Ja, dat was niet grappig geweest.
1: Ja. Nee, dan moest er echt een stuk om fietsen. Dus we, gelukkig zijn we net op de pont. Maar je ziet het, hè. We hebben het natuurlijk wel al gemerkt in Nederland dat de waterstand heel laag is.
0: Ja.
1: Maar je ziet het hier heel goed, Hendrik. Hè? Het is echt heel laag.
2: Ja, het is laag. Ja. Het stelt wel volgens mij, maar... Ja. Het is andere jaren stond veel meer water hier.
0: Ja, dat zeiden ze natuurlijk ook toevallig in het nieuws, hè, dat er zo weinig water staat overal dit jaar. Dus dat valt jullie daar ook echt op.
1: Wij kunnen dat bevestigen, ja. Ja. Nee, het is echt wel... die pont heeft er ook een hele lange tijd uitgelegen. Dus vorige week hadden we nog een aantal appjes van luisteraars. Die zeiden van, hé, pas op, want die pont die gaat niet. Hè? Houden jullie daar rekening mee? Maar gelukkig gaat hij nu. Maar dan is het even een heel stuk om. Maar dat zegt wel inderdaad wel even iets over die waterstaat. Hè? Hetzelfde met zo'n pontje. Zo diep ligt hij natuurlijk niet. Maar dat die zelfs al niet kon toen in die tijd. Dat zegt wel iets.
0: Ja, dan moeten mensen dus helemaal omfietsen.
1: Ja. Dus we zitten op de fietspont. Dus we gaan nou de IJssel, hè? Nee, de Rijn. De Rijn, ja. Ja, we hebben nou zoveel wateren gezien. Ja, we gaan nou de Rijn af. Ja.
0: Ja, want het is ook, even kijken, Millingen aan de Rijn fietsen jullie dan, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja, de Polar Steps die loopt een klein beetje achter. Even kijken, want de laatste update die ik hier zie... Die is 24 minuten geleden. Kijk als ik hem ga verversen. Of ik dan iets dichter
1: bij
0: de buurt
1: kom. Ja, maar dat kan best wel zijn inderdaad. Je komt net bij de Duitse grens.
0: Ja.
1: Dus dan moet internet en zo moet ook allemaal weer meegaan.
0: Hij springt. Hij ziet nu dat jullie over het water heen gaan. Dus dat is hartstikke goed.
1: Oh, kijk. Heel goed. Ja, mooi man.
0: Ik had net voor de luisteraars het linkje nog even gedeeld. Dus kunnen jullie op de voet volgen. Dat ze nog even opnieuw dat Polar Steps linkje aan kunnen klikken. En dus nog de laatste kilometers. Hoe lang verwachten jullie nog te gaan fietsen?
1: Nou, ja, we moeten volgens mij nog wel een uur.
2: Ja.
0: Nog een uur?
1: Ja, ik denk dat het nog wel een uur is. Dus ik denk dat we na 6 inderdaad wel echt wel aan gaan komen, ja.
0: Oké. Dus inmiddels is de snelheid er ook een beetje uit.
1: Nou, nee, die des te harder. Alleen qua wind zit het behoorlijk tegen. En daardoor merk je gewoon dat je echt heel veel energie kwijt bent... tegen de wind in te trappen.
0: Ja, dat doe je dan toch verkeerd, Kevin. Dan moet je achter Hendrik gaan fietsen, hè?
1: Ik probeer het. Maar het werkt niet.
0: Nee. Misschien kan een roemende poosje voorop rijden met de bezemwagen.
1: Ja, die kan wel... Dat fietsen er gewoon heel zachtjes achter.
0: Ja.
1: Dat is misschien wel een idee, ja. Ja, gaan we straks even voorstellen.
0: Ja, misschien dat hij zo gek is om dat te doen, ja.
1: Ja, hey, maar heb jij nog heel even tijd dan na 6? Of zit je... Ja, we zijn al lang blij dat jij er 's middags ook bij bent, Niek.
0: Nou, ik kan nog wel heel even blijven. En dan hoop ik dat ik nog mee kan maken dat jullie eraan komen.
1: Ja, nou, dan gaan we daarvoor. Maar
0: moeten jullie onderweg geen lekker band krijgen of weet ik wat, nog een rare opdracht?
1: Wij hoorden dit niet. Wij hebben dit niet gehoord.
2: Nee. We kloppen het af.
1: Ja, we kloppen het af. Het gaat nog steeds goed.
0: En ik,
1: we gaan er tegenaan trappen.
0: Geen pontjes meer die niet gaan?
1: Nee. Dit was de laatste.
0: Oké. Nou ja, dan zal het vast goed komen.
1: Ja, we gaan bijna aanmeren nu. Dus,
0: Oké, nou dan snel weer op de fiets. Heel veel succes in die laatste kilometers. En dan spreek ik jullie straks.
1: Dank je, Niek. Tot straks.
0: Tot straks.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ja. thuis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
10: Wauw, mooi doel trouwens.
9: Zeker, SKW Shop.
10: Voetbaldoelen, pannenkooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
9: En nu weer naar de wedstrijd.
10: SKWshop.nl, sterk in sport en buitenruimte.
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credit.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
17: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
18: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
19: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
20: Vanavond is er weinig bewolking. Het blijft droog, de wind komt uit het westen en die is matig. Komende nacht neemt in het westen de kans op een enkele bui van zee toe. Verder blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend hebben we een afwisseling van zon en bewolking en plaatselijk komt een bui voor.
18: Continu verkeersupdate.
20: Met momenteel geen vertraging, wel een paar snelheidscontroles. De A37 Duitse grens richting Hogeveen staan ze bij 31,9. Dan de A50 Arnhem richting Zwolle staan ze bij 209,3. En de A27 Utrecht richting Almere oppassen bij 115,2.
18: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
22: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom.

0: wanna be with you.
1: 20 Seconds, Ruben Hillen. En vrijdag kun je dus nog steeds onderdeel worden van de tour. Dan kun je mee fietsen. Om 2 uur vertrekken we vanuit Pieterburen richting het slotfeest in Aduard. En je hebt inmiddels nog een kwartier de tijd om je daarvoor op te geven. Dus wil je daar gezellig bij zijn, het kan nog. Geef je even op via de Radio Continu website. Dus nog een kwartiertje de tijd om je op te geven. Daarna sluit het helaas. Ja, dan hebben we het aantal deelnemers wat op dat moment zich heeft opgegeven. Die fietsen dan mee gezellig naar het slotfeest van aankomende vrijdag. Maar goed, bij dat slotfeest zijn we nog niet. Het is nu dag 2. Inmiddels zijn Kevin en Hendrik over het pontje. En fietsen ze echt de laatste kilometers van vandaag. Ik zal Paulus Tips nog 1 keer even verversen. En dan weet ik precies waar ze inmiddels fietsen. Inmiddels 196 kilometer in de benen in totaal. Dag 2 dus vandaag. Morgen dag 3. Met weer een ontzettend mooie route. Ik zal het even opnoemen. Misschien kun je dan nog ergens langs de weg gaan staan. Mochten ze bij je in de buurt langskomen. Sedan, richting Ommen fietsen ze dan. Zelhem, Voorde, Laren, Holte en Hellendoorn komen ze onderweg tegen. Dus mocht je denken, ik wil die mannen onderweg wel eventjes aanmoedigen, dan nou, kun je daar ergens langs de weg gaan staan. Nog steeds zijn natuurlijk die spraakberichten van harte welkom. Dus stuur die ook vooral nog even in. Dan kan ik die of even afspelen of even doorsturen. En dan gaat het helemaal goed komen. En we doen het natuurlijk allemaal voor het prachtige doel Stichting voor het Kind. En kun je nog een mooi bedragje missen, groot of klein, het maakt niet uit. Dat kun je gewoon doen via de Radio Continu website. Voor nu Henk Wijngaard met Beun de Beunert.

Henk Wijngaard, Beun de Beunhaas. Ja, we spraken dit Kevin en Hendrik natuurlijk toen ze op het pontje stonden. Toen gaven ze aan dat ze iets na 6 uur verwachten aan te komen. Of misschien kan het wel 6:20, 6:30 worden. Geen idee hoe het allemaal loopt. En normaal duurt mijn uitzending natuurlijk van 4 tot 6. Maar ik heb net even naar het thuisfront gebeld en ik kan gelukkig wat langer blijven. Ja, als je kinderen hebt, dan moet je echt alles plannen. Maar vandaag gaat dat gewoon lukken. Dus ik kan jullie op de hoogte houden totdat onze Kevin en Hendrik in Zaandam zijn aangekomen. Dus blijf gezellig luisteren. De laatste kilometers voor dag 2 vandaag richting Zaandam. En ik blijf jullie gewoon op de hoogte houden totdat ze straks in Zaandam zijn aangekomen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de Wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Continu verkeersupdate.
7: Met op de de A37 Enschede richting Zwolle 19 minuten vertraging, 5 kilometer door een ongeluk. Dan de A37 Duitse grens richting Hoogeveen, hier staan ze bij 31,9. Dan de A32 Leeuwarden richting Heerenveen staan ze bij 61,4. En dan de A27 Utrecht richting Almere, even oppassen bij 115,2.
4: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
8: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
9: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
10: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
4: Radio Continu.
11: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
12: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
13: Dag in dag uit je.
3: ieder eigen station. Radio Continu.
1: Tour de Pieterpad.
13: Maar we naar die

0: Arjon Ooster met pure verleiding. En er komt er net een spraakberichtje van Kevin binnen die nog op de fiets zit.
1: Zo, Niek, jongen. Oh, man. Allemaal op hoge slagen koeien net. Tjoe, jongen. We zijn net de dans ontsprongen. Nou, we zijn onderweg. Nog als goed is een kwartiertje.
0: Nog een kwartiertje zijn de mannen dus onderweg. Zo, dan moet ik mijn microfoon wel goed zetten. Op holgeslagen koeien zijn ze dus tegengekomen. Een kwartiertje zijn ze nog onderweg. Heb je nog een leuk spraakberichtje voor ze? Nog een kwartiertje hebben ze de tijd. Echt de allerlaatste kilometers. Dus heb je nog wat leuks? Laat dat even weten. Dan kan ik het nog even voor ze afspelen. Even een mooi steuntje in de rug. Want ja, die tweede dag, dat heeft Kevin al eens eerder gezegd. Die hakt er toch wel in de billen. Die zadelpijn die begint al wel echt goed voelbaar te zijn. Dus ja, steun ze nog even. En ja, mocht je sowieso natuurlijk willen steunen aan Stichting voor het Kind, dan kun je nog steeds doneren. Dat kan via de Radio Continu website, ook via de app kun je een donatie achterlaten. En ja, vergeet dus niet die leuke berichtjes in te sturen, want dat vinden ze echt ontzettend leuk, hebben ze me al laten weten. En dat helpt ze echt om ja, die laatste kilometers zo goed mogelijk te voltooien. Dus dan gaat het goed komen. Ik heb inmiddels Klaas en Jannes met Ik wil een boerenmeid. En je mag natuurlijk ook nog een verzoekje doen, hè, als je een leuke donatie achterlaat. Mij dan even laat weten wat ik voor je kan draaien.

Chris Roberts, ik ben verliefd in die liefde. En ja, opzij van Herman van Veen staat inmiddels klaar. Alle fietsers voor Kevin en Hendrik even aan de kant. Opzij, ze komen eraan, de laatste kilometers. Tour de Pieterpad, dag 2.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
11: Koekoek.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
14: Sportlife. Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
15: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Vriesgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriesgelo.
17: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu houden, dus niet straks.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
21: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
22: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
19: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
23: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
24: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
25: Vanavond is er weinig bewolking, het blijft droog. De wind komt uit het westen en is matig. Komende nacht neemt het in het westen de kans op een enkele bui van zee toe. Verder blijft het droog. De minimumtemperatuur ligt tussen de 10 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend hebben we een afwisseling van zon en bewolking en plaatselijk komt een bui voor.
22: Continu verkeersupdate.
25: Met geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. Even kijken, dan hebben we hier de A6 Muiden richting Emmeloord. Bij 83,5 staan ze daar. Dan de A28 Groningen richting Zwolle staan ze bij 99,4. En de A37 Duitse grens richting Hogeveen staan ze bij 31,9.
22: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
25: Ja, en na het weer en het verkeer is het zover. Onze helden zijn eindelijk aangekomen in Zaandam. En als het goed is, krijg ik heel snel Kevin nu aan de lijn.
26: Hij is hier wat braaf. Topper.
25: Hey, hallo. Ja, toppers moet ik dan zeggen, want ik heb nu jullie allebei aan de lijn. En jullie verdienen eerst even een groot studieapplaus, want jullie hebben de finish van vandaag gehaald.
27: Ja joh, die laatste klim was toch wel even anders dan we ooit eerder hebben beleefd, Niek. Ja? Dat is niet normaal. Ja.
25: Vertel.
27: Ja.
28: Zal ik direct maar in beginnen?
25: Ja.
28: Auw.
25: Ja, is het zo, Hendrik? Begin je hem te voelen nu?
28: Ja.
25: Wacht even, de verbinding valt even weg. Hendrik, kun je dat even opnieuw zeggen?
28: Dat zadel, joh. Dat... Wat zeg je?
25: De verbinding viel heel even weg. Dus of Hendrik dat even kan herhalen.
28: Auw.
25: Auw.
28: Ja, nee, het zit vlak op zo'n zadel. Dat wordt wel steeds voelbaarder, ja.
25: Dus vrijdag heb je gewoon eelt.
28: Ja. Dat begint morgen al. Dat is eigenlijk al opkomend, ja.
25: Ja, dat zal wel, maar...
28: Nee, dus, en we hebben echt het allerlaatste stuk echt moeten klimmen. Want daar konden we met de fiets gewoon niet meer omhoog. Oh. We moesten gewoon echt naast de fietsen lopen om het laatste stuk nog te kunnen halen. En dit was echt wel weer zwaar. Met deze tegenwind hebben we het nog niet eerder meegemaakt op dag nummer 2.
25: En je vertelde net dat de accu's leeg waren?
28: Ja, ook nog schoon. Ja. Kijk, en die gebruiken we al minimaal.
25: Ja.
28: Maar ja, als zo'n ding, we altijd op zo'n eco-stand. Maar als dat ding helemaal uit is.
25: Ja, dan is het zwaar trappen.
28: Dan is zo'n fiets gewoon super, super zwaar. Oh. En je gaat bergop, bergaf. Dus ja, dat is het echt.
25: Ja, en als dat dan tegen de 200 kilometer fietsen aan, dat dan gebeurt. Ja, dat wordt dan extra zwaar natuurlijk.
28: Ja. Nee, dus we zijn wel heel blij dat we er zijn.
25: Ja.
28: En we hebben zelfs nog luisteraars hier zitten. Hallo. Yeah. Dus warm welkom is het hier zeker. En,
25: wat gezellig.
28: Het wordt tijd om zo meteen de bandjes maar even omhoog te gaan doen.
25: Ja, dat kan ik me voorstellen. Even heerlijk douchen. En zie je ook op tegen morgen of heb je er wel weer zin in?
28: Nee, morgen dan zijn we er al wat meer aan gewend. Dus ik denk dat morgen nog makkelijker gaat.
25: Oké. En is die tocht van morgen, is dat ook mooi? Want ja, die ken jij natuurlijk heel goed.
28: Ja, die is prachtig. We hadden het op de fiets er al over. Nederland is gewoon heel mooi.
25: Ja.
28: En zeker op het moment dat je het op de fiets doet. Dan kom je gewoon op routes die je met de auto niet ziet op een snelweg of op binnendoorweg. Nou zie je echt gewoon hele mooie natuurgebieden. Zeker bij Millingen, waar we toen met het pontje over kwamen. En het stuk wat we daarna hebben gehad, ja, is gewoon schitterend mooi.
25: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nederland is ook prachtig. En Hendrik, kwamen jullie vandaag met net zo'n glimlach aan als gisteren? Of,
28: Nee, wel wat minder glimlach. Ja.
29: Uiteraard zijn we natuurlijk blij dat we er zijn. En,
25: tuurlijk.
29: Weet je, we hebben weer een hoop mooie dingen gezien. Wat Kevin al aangaf, hè, maar dat was behoorlijk heuvelachtig. Fietspaden, we hebben ook, ik denk, 20 kilometer dat de fietsbaan niet helemaal top waren. Veel hobbels erin.
0: En dan voel je dat zadel nog extra natuurlijk.
29: Ja, dat voel je wel.
28: we hebben er zelfs een filmpje van opgenomen, Niek. Die gaan we jou straks wel even sturen. Maar we kwamen op klinkers te fietsen. En we hadden het al over massages. Maar die kregen we ter plekke op de fiets.
0: En had je zo'n trilplaat op de fiets, zeg maar.
28: Ja, precies, ja.
29: Weet je, Nick, onderweg niet zeuren doorgaan.
0: Ja.
29: Dat houd je ook gaande. Al met al hebben wij, denk ik, de tweede helft van de dag best wel een dikke afstand gefietst. Naar het pontje, eerste pontje.
28: Ja.
29: Daar hebben wij best wel door moeten trappen om hier uiteindelijk een beetje op tijd te kunnen
28: komen. Ja, en dat pontje te kunnen halen. Ja. Dus dat was echt de laatste tijdslot dat hij nog ging.
0: Ja, daar zit je ook nog mee onderweg.
28: Dat is echt net op tijd. Ja, anders sta je daar. Hè?
0: Wat een prestatie, mannen. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe is het met de gebakjes?
28: Nou, die liggen voor ons.
29: Nou.
28: Oké, omschrijven even wat we zien. we zien iets van kersen. En pudding, lijkt het. Ja,
29: kersen en pudding. En chocola.
0: Okay.
29: En chocola.
28: Ja, maar er is niet zoveel meer van over.
0: Dat kun je er nog gewoon van maken.
29: Ja, absoluut.
0: Oké, nou ja, dat is goed.
28: Maar ik denk dat als we hier de luisteraars het laten zien, ja, die hebben natuurlijk misschien iets wat kunnen volgen, maar nou, die halen er...
1: Is het toch donker?
28: Ja, nee, die halen het er inderdaad ook niet uit. Ronald, heb je het gezien? Heb je de gebakjes gezien tot dusver, hoe de status ervan is?
29: Heel goed.
0: Ja, Ronald, ben jij tevreden?
28: Ben je tevreden?
2: Ja, zeer zeker.
0: Oh, dat is mooi.
28: We hebben nog wel even een stop gemaakt.
0: Ja.
28: Voordat we bij de brouwerij kwamen. Hendrik die zei nog, ja, eigenlijk moeten we natuurlijk, we hebben gebakjes gisteren gehaald. Maar Ronald is natuurlijk vandaag 26 jaar getrouwd.
0: Ja.
28: Dus eigenlijk moeten we even iets voor hem meenemen. Dus hoe staat het met de appelflappen?
2: Ja, die zit nog in Hendrikje thuis.
28: Die zitten nog in het. Nee, die zitten in de motor, denk ik. In de motor, in de buggy. Buddy, hoe heet dat ding?
2: Zijn wel uitgelopen, zeker.
28: Nou, die appelflappen zijn er ook niet meer.
0: En hoe staat het eigenlijk met de moppen? Die gisteren moesten natuurlijk steeds een paar moppen voordragen.
28: We hebben het boekje.
0: Ah, ja, oké.
29: En Nick, waarom gaat het kat niet naar buiten als het regent?
0: Geen idee.
29: Omdat het dan hondenweer is.
28: Ja. Let op, Nick, hè, let op.
0: Ja.
28: Wat is... Nee, geintje. Ik zeg... Ik zou bijna de eerste mop vertellen. Even kijken. Er zit een haan op een puntdak. Als hij een ei legt, welke kant valt het dan op?
0: Hij heeft een puntdak. Dat kan twee kanten op. Ja, geen idee.
28: Een haan, hè? Een haan op een puntdak.
0: Oh ja, nee, de haan legt geen eieren. Dat is ook zo. Dat doe
28: ik. Hey, keurig, Niek.
0: Ja. Was keurig. Er toch een klein beetje ingetrapt. Maar goed.
28: Ja. Hé, hey Robin, voordat je wegloopt, want Robin is natuurlijk al druk bezig. Die heeft ons al de hele dag ook ontzorgd. Op het moment dat we drinken moesten hebben.
0: Ja, de man van de bezemwagen.
28: Ja. Ik heb billen insmeren, dat doet hij niet. Dat laat ook maar niet toe.
2: Kan ook, hoor.
28: Maar de rest, in alles heb je ons geweldig ondersteund, Robin. Dag nummer 2, we hebben het natuurlijk net heel eventjes over gehad in Groesbeek. We zijn nu natuurlijk dag 2 geëindigd. Is het een beetje volgens jouw verwachting geweest ook?
2: Nou, wat ik zo net al zei, het is best wel hectisch. Jullie in de gaten houden en wat jullie doen, daar heb ik heel veel respect voor. En het is hectischer dan dat ik dacht.
28: Ja, oké. En qua verwachting voor jou, Hendrik?
29: Nou, kijk, even doorgaan op Robin. Als jij niet samen met onze andere quizmaster allemaal die rare opdrachten gaat doen, dan hebben jullie het veel makkelijker.
2: Ja, dan waren we nou thuis voor best wel. Ja. Hebben jullie ook honger, jongens?
28: Ja. We hebben
2: wel zin. Ik heb nog wat in aanbieden.
28: Ja, nee, niet die gebakjes van gisteren. Nee. Nou, Niek, je hoort het. De sfeer zit er goed in.
0: Ja, gelukkig.
28: We hebben dag 2 gehaald. We zijn allemaal gezond aangekomen. De finishlijn van dag nummer 2. En de dag vliegt dan ook wel weer voorbij. Al lijkt het halverwege zo'n dag ook echt al wel eens eindeloos lang te zijn. Maar uiteindelijk voor het goede doel. We hopen zoveel mogelijk geld op te kunnen halen. En dus mensen, alsjeblieft, doneer. Daar is waar wij voor fietsen. Voor deze kinderen om hun een onvergetelijk dag te laten bezorgen. Dus alsjeblieft, doneer.
0: Ja, nou ja, prachtig Kevin. En echt ontzettend knap wat jullie vandaag weer hebben neergezet. Wat je net al aangaf, vanaf dat pontje dan echt die kilometers met zoveel tegenwind en op een gegeven moment lege accu's. Ja, daar kun je alleen maar ontzettend veel respect voor hebben wat jullie vandaag weer hebben neergezet. En hopelijk zit het morgen qua wind en qua accu's iets meer mee. En qua opdrachten, daar kan ik natuurlijk niet te veel over zeggen, maar dat zal niet meevallen.
28: Nee, maar dat heb jij niet meegekregen, Hendrik. Maar wij kregen nog iets. En ik denk dat dat een stille hint is. Maar maak je borst maar nat, werd gezegd. Ja. Letterlijk en figuurlijk.
29: Nee, ja. Vanmiddag.
28: Oh. Ja. Dus, ik weet niet. Morgenochtend hebben we allereerst natuurlijk het ontbijt bij Belinda en Patrick.
0: Ja.
28: Dus, we hebben ergens tegenaan te kijken, maar ook ergens tegenop te kijken. Dus het wordt een dubbele avond om over na te denken.
0: Ja, dat wordt weer een ontzettend mooie dag morgen. Dat weet ik wel.
28: En je hoort het, hè? Hoor je dat lachje van Niek, hè, Hendrik?
29: Ja, maar volgens
28: mij. En je ziet die blik van Robin en van Robin.
29: Maar volgens mij weet Niek veel meer.
28: Ja, zeker. Die weten zeker meer.
29: Mooi, een kletsnatte dag, weet je ook niet.
28: Een kletsnatte dag.
29: Nee, maar ik weet meer van opdracht. Het wordt kletsnat.
28: Niek, ik ga je straks wel even bellen. Ik heb hier een doosje machine net gekregen van luisteraars.
0: Ja.
28: En doe je iets met omkopen, of niet?
0: Nee, absoluut niet. Nee.
28: Oh. Robin?
0: Nee, ik verheug me echt.
29: Ik heb nog heerlijke gebakjes van niet liggen.
0: Kijk, zoals vandaag.
28: Laat ik ze zeker niet omkopen.
0: Zoals vandaag kwam dat filmpje online, hè, van gisteren. Met alle beelden.
28: Ja, dat heb je super gedaan, Niek. En echt super gedaan.
0: Nou ja, natuurlijk komt er morgen weer een nieuw filmpje van vandaag. En ik heb allemaal leuke filmpjes al voorbij zien komen. Maar ik verheug me eigenlijk stiekem wel heel erg op het filmpje wat daarna gaat komen. He, dat is wel leuk om jullie vast mee te
28: doen. Ik denk dat de verbinding die wordt steeds slechter. Steeds slechter. En de accu van de telefoon is ook bijna leeg. Dus ik denk dat we er eind aan moeten breien, Niek.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dan zal ik wel even een beetje muziek instarten. En geniet van jullie rust. Heel veel succes alvast voor morgen. En pas heel goed op die gebakjes, hè.
28: Dankjewel, Niek.
0: Ja. Doei, tot later, tot morgen. Hoi.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
3: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon IMEA en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Heb je

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Online

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: We hebben veel beleefd.
7: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
8: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
7: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

Het maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DHB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd. Altijd gezellig mee.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om meer nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, hoor een nieuwheid.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hij komt vrij voor het doel. Hij schiet. Goal!
4: Wauw, mooi doel trouwens.
3: Zeker. SKW Shop.
4: Voetbaldoelen, pannakooien en ballenvangers. Voor clubs, scholen en gemeenten.
3: En nu weer naar de wedstrijd.
4: SKWshop.nl. Sterk in sport en buitenruimte.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuur. Oh,
6: Alcantara bekleden.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
17: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk.
19: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
23: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
24: Radio Continu.
25: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op Radio.

0: je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
4: Voor die 2

0: Plus.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Hey!

0: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
7: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
8: Nee. Pardon?
9: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
8: Oh, wegwezen!
9: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op Remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
12: We hebben veel beleefd.
13: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
14: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
13: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
15: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
13: Tour de Pieterpad.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
1: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
11: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
10: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
12: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Mannenmag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Mannenmag staat garant voor volledige ontzorging. Mannenmag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Mannenmag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Mannenmag met ch.nl.
16: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieschelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
17: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we het van weer?
19: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
21: Radio Continu.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
20: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Ruis. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrijding van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
16: In Hoogeveen.
17: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
20: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
21: Radio Continu. Nieuws.
22: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidssfeer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
14: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
15: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
16: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
23: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
24: We hebben veel beleefd.
25: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
26: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
25: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
27: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
25: Tour de Pieterpad.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
9: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
15: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom. Samen met Russo hier op

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes toe deze week. Zet hem op! Ik kan

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
4: Loco.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
9: 18.000. Wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Heb je

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wiegen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer, vanavond droog, in de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
7: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
8: Zwaagstra, de wereldtuin Sierbestrating.
9: In Hogeveen.
10: Radio Continu.
11: We hebben veel.
10: De Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
12: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. 1 team, 1 missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
10: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
13: Dag in dag uit. Je eigen station, Radio Continu.
10: Tour de Pieterpad.

0: echte goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Vodafone. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
16: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 9:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette-Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: Organiseer je een evenement? Met entertainment van TopEx.nl maak je het echt onvergetelijk. Van privéfeest tot bedrijfsevenement. Al meer dan 30 jaar. Kijk op TopEx.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: We hebben veel beleefd.
17: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
18: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
17: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
19: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
17: Tour de Pieterpad.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.
3: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend, online, leren.
2: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar

0: met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Bereid jouw bedrijf voor op de toekomst. Ondernemen begint bij Credits.
2: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
3: Radio Continu.
4: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
3: Radio Continu.
5: Hey, ik ben Samuel Welten en dit is mijn nieuwe nummer Boom, samen met Russo hier op Radio.

0: Radio Continu Schijf.
1: Kevin, Hendrik, Ronald, Robin, Lucas en het hele team in de studio natuurlijk. Wat zijn jullie een helden? Dennis Hendricks en ik, Thomas Karst, wensen jullie ontzettend veel succes door deze week. Zet hem op!
2: Ik kan

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.
6: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
4: Tour de Pieterpad.

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We hebben veel beleefd.
4: Tour de Pieterpad wordt mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren. Kijk op radiocontinu.nl welke sponsoren er allemaal meedoen.
5: Tour de Pieterpad 2026. Van 31 augustus tot en met 4 september trekken we dwars door Nederland. Eén team, één missie. Tour de Pieterpad 2026. Voor Stichting Voor het Kind.
4: Samen hopen we weer vele kinderen en gezinnen te helpen. Doneer voor het goede doel via radiocontinu.nl.

0: Dit is de muziek van Radio Continu. Continu. Radio. Continu.
1: Hier is Zoe Levi met Slijt me in je armen.
2: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.